0: is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
10: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
11: Het is zaterdagavond, even na de klok van 6. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent weer Peuland Blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, 2 uur lang blues bij Radio Ridderkerk op de zaterdagavond, al jaren dag al. En het eerste uur is ook weer gebruikelijk dat we lekkere slow blues gaan draaien. En de tweede uur ook de wat pittige muziek erbij, maar ook wat rustige nummers uiteraard. De zaterdag is toch meestal een beetje rustiger als de donderdag. Ik ga beginnen met Rick Fowler, zijn nieuwste album Back on My Good Foot. En daarvan ga ik draaien Hellbone Train. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 1. Rick

10 minuten lang Rick Fowler, Hellbound Train van het album Back on My Good Foot. Daar begonnen we mee het eerste uur van blues hier op deze zaterdagavond. Lekkere slow blues. Het tweede nummer is stamt uit het jaar 1975, afkomstig van het album Truckload of Lovin' van Albert King. Nobody Wants a Loser.

0: jongsleden, donderdag heb ik er ook al iets van gedraaid van het album Blue Side of the Road van Lee Blond. En het album stamt uit het jaar 2006 en ik draai er nu Swallow Hard. James Harmon, zijn Lonesome Moon Trance heb ik in de cd-speler liggen en daarvan ga ik draaien Miss Bessie May Blues.
1: James Harmon. You're listening to Nico Brivenbor on Blues Radio in Rhetoric. Don't change that dial. You're listening to the only radio station that make any sense.

gewoon uit Nederland. En hebben ooit de studio bezocht hier voor een live optreden en een interview. En ik heb het dan over de Sunshine Cleaners. Een van hun mooie cd's die ze uitgebracht hebben erachter is titel 7 met als subtitel Acts of Mercy. En ik draaide Life Goes On. Mensen Slim en de Teardrops brachten het album Blue Magic uit in het jaar 2002. You Got to Pay.

Kenny Parker, Shake Hands with the Devil van het album Raise the Dead. Stamt uit het jaar 1996. In 2020 kwam het dubbel album, althans toen kreeg ik het in mijn handen, want volgens mij was dat een heruitgave. Ik weet het niet precies meer, want het is al 6 jaar geleden. The Pleasure is All Mine van Jimmy Vaughan in mijn handen. Wheels of Fortune, dat ga ik ervan draaien. Jimmy Vaughan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fischen,
7: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
9: Miss Beauty Fashion,
10: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
12: Lidl,
13: Libra
14: en Café Bonnes.
15: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
16: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
17: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
19: Welkom terug op deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste nummertje, lekkere slow blues. Of het eerste nummertje, het eerste uur, lekkere slow blues. Het tweede uur gaan we er ook wel slow blues bedraven. Ook lekker pittige muziek. En daar gaan we gelijk mee beginnen met de Nederlandse band van Joost de Lange Band. En ze waren ook hier te gast in de studio van Radio Ridderkerk in dit programma Bluesje. Hun album Lonesome Wolf heb ik meegebracht en we gaan draaien. Rock'n'Roll Radio. Ze zeggen veel plezier bij Bluesje deel 2.

lekker een glitje, een pittig vriendje, mag ik wel zeggen. Joost de Lange Band met Rock'n'Roll Radio van het album Lonesome Wolf. Ja, ze namen het op in 1992 in de beruchte club King King. En ik heb het dan uiteraard over de Red Devils. En wie kent zijn hun grootste hit die dat is heel veel bands op een lijst die hebben. Dat hebben heel veel bands op een lijst staan. En zeker als er een mondharmonica bij, speler bij zit. Automatic, de Red Devils.

Ja, van het gelijknamige album uit 2002, Looking for Trouble, hoorde je Kim Wilson. Nicolas, they call me Uncle Mick. Ja, je zou maar Oma Mick genoemd worden als je een bekende muzikant bent. Hoe is het, Jude? Mick Colossa.

0: That's all I want.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Jason Ritchie en Bad Kind met Renegade van een nieuw album getiteld 13 Hours. Gaan we verder met Jimmy Vaughan. Ik heb er afgelopen donderdag ook alweer wat van gedraaid. Het hoogte tijd in het huis. Ik heb al heel lang in huis. The Pleasure All Mine. Pleasure's All Mine, een dubbel album. Dit keer voor vanavond heb ik gekozen voor Roll, Roll, Roll. Jimmy Vaughan.

0: doet me toch wel erg veel aan een ander nummer denken. Maar dat moet je zelf maar bepalen. Ik zal er in ieder geval niet zeggen. We worden de Scott Weiss Band van hun nieuwste album XX, ofwel 20, met Tennessee Whiskey. Living Blues en ja, we kennen dat eigenlijk allemaal niet, hè. Wang, dang, doodle.
1: Mijn naam is Nico Christiansen. Je luistert naar Bluesy met Nico Bravenboer. Blues on the radio.

blijven het een lekker nummer vinden, of niet, dacht ik zo. Natuurlijk, Live and Blues met Wang Dang Doodle. Onder aanvoering van meneer Christians en Nico Christians. Een middagmaal hier te gast geweest in de studio. Opgetreden voor het Bluesje Blues Festival. En uiteraard ook bij L'Esprit, waar heeft hij niet opgetreden. Een fijne vent en heel veel mee gelachen toen hij mijn gast was in de studio's. En ook in de studio te gast zijn geweest, maar toen waren het nog een jaar of 13, 12, 13, 14 jaar, waren de Ritter Chiefs. Ik heb een album, volgens mij hebben ze ook maar één album gemaakt, Chiefs of Wonder, meegebracht en ik ga draaien. Chiefs.

dat was een plotseling einde. Uit België komen ze natuurlijk, Traveling Blue. En je draaide van een album Take the Edge Off, Come Hell or High Water. Shelleen Band, hun nieuwe album draagt de titel Shepherd Tree. Carry Home.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cillicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cillicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie naar
7: rtvridderkerk.nl/reclame.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De B-kant. Donderdag 13 augustus 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. En ja, het is een beetje rustig in muziekland. Iedereen is op vakantie, maar er is toch wel weer een fijn programma samengesteld, dacht ik zelf. We beginnen met de Duitse band Iron Savior, ook alweer 30 jaar oud. De band natuurlijk van Piet Sielk. Piet Sielk is al een stukje ouder. En in maart brachten zij nog een coveralbum uit, Awesome Anthems of the Galaxy. Maar nu op 13 november alweer een compleet album met eigen materiaal. En daarvan is een eerste single verschenen. En die heet Back from the Fires of Hell.

The Moaning Hill, de nieuwe single van de band Miscreants uit Italië. Als je er denkt, oh, daar wil ik meer van horen. Op 28 augustus komt het album Reminiscence uit. We gaan verder met een band die ik gewoon op zijn Nederlands ga uitspreken in verband met onze oude koningin. Beatrix uit Finland. En deze band speelt een beetje black trash metal, om het zomaar te noemen. En ze hebben een nieuwe single uit. En volgend jaar komt er dan ergens een album. Daar is voor de rest nog niet veel over bekend. Dit is in ieder geval ook getiteld Beatrix.

De Spaanse band Mindfile. Van het album Old Continent, dat op 25 september gaat verschijnen, was dit hun nieuwe single Lord of the Threshold. En dat album, dat zal het eerste hoofdstuk zijn van Stories No Tongue Should Tell. Een geplande 5-album conceptserie, dus spannend allemaal. We gaan verder met een prog metal band uit Finland, End of Abyss. Escape to a New Empire is het album wat zij op 23 oktober gaan uitbrengen. En daarvan is nu verschenen de single Vultures.

ouderwetse heavy metal door de Zweedse band Ram. In 1999 opgericht en nu een nieuw album Against, wat op 9 oktober gaat uitkomen. Daarvan was dit de single Ghost Emperor. We gaan verder met de Duitse komiek met Turkse roots Bülent Ceylan. Zijn album BLNT zal op 11 september gaan uitkomen. En hij heeft een nieuwe single met een heel vrolijke titel, kunnen we toch wel zeggen. Habt euch endlich alle lieb.

Die With A Sword In My Hand van Gloryhammer. In 2015 brachten zij hun tweede album uit, Space 1992 Rise Of The Chaos Wizards. Daarna hebben ze nog wel andere albums uitgebracht, maar nu is het tijd voor een vervolg op dat tweede album. En dat verschijnt op 16 oktober, Space 1993 Wrath Of Corvirliath. Ja, we gaan nog even lekker verder met wat vrolijke power metal door een aantal Spaanse dames, Pirate Queen. Traveling Around The World is het album dat op 4 september gaat verschijnen. Dit is Lixion.

De bacon zit erop voor deze week. Ik heb nog één lied voor je. En dat is van een Franse groep die Nordic folk speelt. Skald. Het album Oorlog verschijnt op 25 september. En dit is hun nieuwe single Himinbjörg. Tot zover de bacon. Tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag. Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
12: Jouw radio. Goeie
13: avond. Radio Ridderkerk op dinsdag.
14: Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1969.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar oude muziek en oldies in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 495. We begonnen met een plaat uit 1969. Unit Gloria en Hardex and Sorrow. En we gaan verder met nog een plaat van Unit Gloria. Wild Bird.

Je luistert naar Het Muziekdossier iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur. En in de herhaling iedere zondagochtend tussen 5 en 7. En wil je een nieuwe zoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een berichtje naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. Je hoorde Cape Canary en West Virginia. En daarvoor hoor je Curiosity Kill the Cat en Down to Earth. En we begonnen het blok van 3 met Unit Glory uit 1969 en Wild Bird. En dit zijn Brenda en de Turbulations en One Girl Too Late.

Je hoorde A Thing Called Love van Johnny Cash. En daarvoor hoorde je The Seashells uit 1972. En Maybe I Know. En we begonnen het blok van drie met Sky and Here's to You. En we gaan verder met Little Steven, Bitter Fruit.

Je hoorde Little Steven en Bitterfruit en zo net hoorde je Curved Air en A Touch of Tequila. En we gaan verder met Pickle Nickel Orchestra en Pim Pam Pom.

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt ze lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zo'n lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze. En ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zo'n

zoek groots.

0: 15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat.
1: Je hoorde uit 1975 Bert de Koning en Evelien. En daarvoor hoorde je de Future World Orchestra en Desire. En we begonnen het blok van drie met Rob de Nijs en Patricia Pai en De Wereld. De laatste plaat in het eerste uur van het muziekdossier wordt er een van Sold en Free. En ik ben weer terug straks na het nieuws en de reclame met nog meer albummuziek en oldies.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fishing,
8: Harmo de Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
8: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
11: Eetcafé De Parel,
8: Lidl,
10: Libra
11: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Politiek,
12: informatie
0: en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: Welkom terug bij het muziekdossier.
14: 1979.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier met albummuziek en oldies. En het programma wordt herhaald zondagochtend tussen 5 en 7. We begonnen dit tweede uur met de plaat uit 1979. Dave Edmunds en Girls Talk. En we gaan verder met de Eagles en...

Je luistert naar het muziekdossier, vandaag aflevering 495. Waar ik kon luisteren naar de Eagles en Witchy Woman. En daarvoor hoorde je Dave Edmunds en Girls Talk. En zo net hoorde je Al Stewart en Carol. En we gaan verder met Charlie Doerr en Pilot of the Airways. Bye.

0: Je hoorde Jackson Brown en Dr. My Eyes. En daarvoor hoorde je Charlie Door en Pilot of the Airways. En dit is Pilot in Canada.
1: 1976.

Je hoorde de Rolling Stones en The Last Time. En daarvoor hoorde je Daniel Sauleka. You make my world so colorful. Wil jij een verzoekblad aanvragen? Dan kan dat ook. Stuur dan even een bericht naar het volgende e-mailadres. Dat is info@muziekdossier.nl. En we gaan verder met Roger Waters en 501 AM. Oftewel de Pros en

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker bij het muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8. En zondagochtend tussen 5 en 7. Zo hoorde je Promises en Radio's On. En daarvoor hoorde je Dan Fogelberg van het album Netherlands en False Faces. En dit is Poco en Western Waterloo.

door de Lucille McDonald en Alice in Wonderland, gevolgd door Wally Tox en British Art Burning. Tot zover het muziekdossier van vandaag. Vandaag aflevering 495. En we eindigen met Spin en Grasshopper. Volgende week is er geen muziekdossier. In plaats daarvan kun je luisteren om 7 uur naar de Radio Ridderkerk Top 15.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vast zaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180 619 411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam wordt vanaf morgen overspoeld door eerstejaarsstudenten. De Eureka-week gaat dan beginnen. Dat is de introductieweek voor studenten die komend schooljaar in Rotterdam gaan studeren. De Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee. De organisatie verwacht er dit jaar iets minder. De week staat in het teken van het ontdekken van de stad Rotterdam, ontmoetingen met medestudenten en allerlei activiteiten in de stad. In het Alblasserbos in Papendrecht is vanmorgen een graafmachine door brand verwoest. De brand veroorzaakte veel rook. De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen. Het is erg droog in de regio en de kans op een natuurbrand is groot, zegt een woordvoerder van de brandweer Papendrecht en omgeving. Vanmorgen viel voor het eerst in lange tijd regen. De rest van de dag blijft het bijna overal droog. De recherche speurt al 2 weken met een bootje in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het moordwapen van de Berkelse vergismoord uit 2014 zou in het water liggen, kreeg de recherche als tip. En daarom is er een nieuw onderzoek gestart. Op 1 januari 2014 werd Rob Zweekhorst op straat doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Het bleek te gaan om een vergismoord. Robs buurtgenoot en drugshandelaar was eigenlijk het doelwit. Bij de boompjes in Rotterdam is vanmorgen het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië herdacht, het huidige Indonesië. Op 15 augustus 1945 kwam officieel een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en daarmee in het Koninkrijk der Nederlanden. Vanavond is de landelijke herdenking bij het Indus Monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Het weer nog opklaringen en overal in de regio zo goed als droog. Maximaal 27 graden, zee enkele graden lager. Morgen afwisselend zonnige periode, wat bewolking, later op de dag plaatselijk een bui. En bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden morgen. Dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. In de week van maandag 24 augustus beleven kinderen, tieners en jongeren een week vol leuke activiteiten tijdens de tentweek in Slikkeveer. De tentweek wordt feestelijk afgesloten met een pannenkoekenfeest. Aanmelden kan via wilhelminakerkslikkeveer.nl.
2: Hallo!

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Goedemorgen luisteraars en hartelijk welkom bij het programma Ridderkerk en de Kerken. Vanochtend zenden wij de kerkdienst uit die gehouden wordt in de protestantse gemeente Bonnets. Om 9:15 geven wij u meer informatie door over de orde van dienst in deze kerkdienst. Tot die tijd kunt u luisteren naar muziek. De techniek wordt vanmorgen verzorgd door Peter Gouweloos, samenstelling en presentatie Marieke van Duizekom. De zon komt op en maakt de morgen wakker en mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. Heer, vol geduld toont u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen, 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel. En prijs nu zijn heilige naam, met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam. En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen, 10.000 jaar en tot in eeuwigheid. Dit lied willen we u als eerste laten horen in deze uitzending. En het wordt gezongen door het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichtes onder leiding van Martin Zonneberg.

Om 9:30 gaan wij de kerkdienst uitzenden die wordt gehouden in de protestantse gemeente Bonnes. De voorganger in deze kerkdienst is dominee M.H.E. Pullen. En de schriftlezing komt vanmorgen uit 2 Korinthe 5, de versen 1 tot 15b. En uit Marcus 1, vers 40 tot 45. De dienst vangt aan met het zingen van Psalm 88, de versen 1 en 6. Ik herhaal het nog een keer voor u. De voorganger in de dienst vanuit de protestantse gemeente Bonnes is dominee M.H.E. Pullen. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De schriftlezing komt als eerste uit 2 Koningen 5, vers 1 tot 15b. En uit Marcus 1, vers 40 tot 45. En de dienst vangt aan met het zingen van Psalm 88, de versen 1 en 6. Tot 9:30 draaien wij muziek voor u. En we gaan verder met het lied Machtig God, Sterke Rots.

Het is 9:30 en wij gaan overschakelen naar de kerkdienst die gehouden wordt in de protestante gemeente Bonnes. De voorganger in deze dienst is dominee M.H.E. Pullen. Rien Verwijs speelt het orgel en de schriftlezing komt vanmorgen uit 2 Koningen 5 vers 1 tot 15b en Marcus 1 vers 40 tot 45. De dienst vangt aan met het zingen van Psalm 88, de versen 1 en 6. Wij wensen u een gezegende dienst toe.

En wij bemoedigen en groeten elkaar met de aloude woorden van de kerk. Onze hulp is in de naam van de Heer. De vrede van de Heer is met u. En wij bidden ons drempelgebed. Heer onze God, wat zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Neem gij ons leven in uw hand en reinig ons van ongerechtigheid. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn en u mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Amen. En wij zingen het Klein Gloria.

Maar ik, mijn God, ik roep u aan. Mijn bede zoekt u iedere morgen. Dat is het lied dat wij zingen als inleiding op ons Kyrie-gebed. Want dat gebed is ook ontzettend nodig in een wereld die niet alleen figuurlijk, maar hier en daar op veel plaatsen ook letterlijk in brand staat. Wij bidden ons Kyrie-gebed, maar eerst zingen we het inleidend lied, Psalm 88, het zevende vers.

Wij bidden ons gebed voor de nood van onze wereld. En na de woorden "zo bidden wij" zingen wij samen het Kyrie Eleison. Laten we bidden. Denk aan uw mensen, Heer, aan al die mensen in oorlog en spanning, in landen zonder veiligheid, met leiders zonder geweten. Zo bidden wij.

Denk aan uw mensen, Heer, aan al die mensen in armoede en honger, in hitte en droogte, in vuur en vlam, maar dan letterlijk, waar de grond geen vrucht draagt en het leven niet behoed kan worden. Zo bidden wij.

Denk aan uw mensen, Heer, aan al die mensen in ziekte en pijn, voor wie geen medicijnen zijn, geen hoop op genezing, geen heelheid van leven. Zo bidden wij.

Aan u, mensen, Heer, denk aan ons. Amen. En wij geloven dat de Eeuwige naar ons omziet en dat dat ook nooit stopt. Ook al zien we daar niet altijd meteen het effect van. En daarom zingen wij toch zijn glorie. En dat doen we met lied 713, vers 1, 2, 4 en 5. Lied 713.

En we bidden het gebed dat hoort bij deze zondag. Barmhartige, open ons voor uw woord en maak ons ontvankelijk voor uw belofte, die voor alle mensen zijn bestemd. Doe ons groeien tot de gerechtigheid van Jezus, uw Zoon, die ons vrije mensen zal maken, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

De lezing uit het Oude Testament komt uit 2 Koningen 5. En het gaat over de genezing van Naaman. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. En dat meisje zei tegen haar meesteres: "Ach, kon mijn meester maar eerst naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen." Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: "Ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël." Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: "Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen." Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: "Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij." Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont." Naaman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: "Baad u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn." Kwaad ging Naaman weg. "Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen," zei hij, "en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Albane en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had me daarin niet kunnen baden om rein te worden?" Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: "Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: 'Baad u en u zult weer rein worden,' moet u dat zeker doen." Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: "Er is in de hele wereld geen God, behalve in Israël." We zingen het lied van Naaman, lied 174, en Rien speelt het gelukkig 1 keer voor.

De evangelielezing is uit Markus 1 vanaf vers 40. Er kwam iemand naar Jezus toe die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte Jezus om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met ernstige waarschuwing. Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. We zingen het derde vers van lied 174.

Straks, na de verkondiging, zingen wij lied 350, vers 1, 2, 3, 4, 6 en 7. Lied 350. Gemeente van de Eeuwige. In de kerk in Dordrecht, waar ik bij hoor,

Oekraïnekerk gaat sinds de jaren 60 zelfs, een prachtig verhaal de ronde. Ik vermoed dat het verhaal in de loop van de jaren flink is opgeklopt, want het heeft aardig wat apocryfe elementen. Het gaat zo. Op een goede zondag had de eigen predikant gepreekt over het verhaal dat wij zojuist lazen over Naaman de Syriër, Naaman uit het toenmalige Aram. Naaman, een belangrijk man, legeroverste van de koning van Aram, die dreigde te bezwijken aan huidvraat, melaatsheid, zoals we dat vroeger noemden. De week daarna was in diezelfde kerk een gastpredikant en de preek ging over Naaman uit Aram. De week daarna ging een van de andere Dordtse predikanten voor en jawel, opnieuw werd er gepreekt over Naaman uit Aram. De week daarop begroette de ouderling van dienst de voorganger met: dominee, u gaat toch alsjeblieft niet preken over Naaman uit Aram? De dominee haalde wat ongemakkelijk zijn schriftje uit zijn tas en toonde de ouderling het opschrift van zijn preek. En jawel, 2 Koningen 5, Naaman uit Aram. Dacht ik zo nadat ik dit verhaal een en andermaal door verschillende gemeenteleden had aangehoord. Wil de Heerdige deze gemeente misschien iets duidelijk maken? Of was dit verhaal hier en daar toch lichtjes aangedikt? Hoe het ook zij, tegenwoordig werken we toch vooral met een Bijbels leesrooster en zijn er per week 3 lezingen waaruit de voorganger kan kiezen. En ik denk dat die gemeente in Dordrecht inmiddels ook wel over het trauma van 60 jaar geleden heen is. En ik durf te gokken dat hier vorige week niet is gepreekt over Naaman uit Aram. Nou, gelukkig maar. Het is een van die oud-testamentische verhalen die tot de verbeelding spreken. Die het ook zo goed doen in de kinderbijbels. Denk aan het lied dat we net zongen. Echt een kinderlied, maar prachtig verwoord. Het verhaal is zo gelaagd en er is zoveel actie en er spelen ook zoveel menselijke trekjes en menselijke emoties in mee, dat we het moeiteloos naar onze tijd kunnen toetrekken en dan zien we dat de geschiedenis van Naaman de Arameer ook over ons en over onze levens gaat. De tijd, ergens tussen het jaar 850 en 800 voor Christus. Elisa, de opvolger van de grote profeet Elia, spreekt namens God en is een horzel in de pels van de Israëlitische koning Joram, die net als zijn voorganger Elia een fel criticaster was van Jorams vader, koning Ahab. Want er is nog steeds niks veranderd daar in Israël. Aan het hof van het Arameese koninkrijk in het noorden, in Damascus, is er dan de hoveling Naaman. Een militair genie en een vertrouweling van koning Hazael. En deze Naaman kan zijn werk niet langer goed volbrengen, want Naaman is ziek. Hij heeft een gevreesde ziekte, melaatsheid, een toen veel voorkomende ziekte, verwant, maar niet hetzelfde aan wat wij nu lepra noemen. Besmettelijk, ongeneeslijk en verminkend. Niets aan te doen. In het naburige Israël heeft deze ziekte nog veel ernstige gevolgen, omdat het je ook cultisch onrein maakte. Je werd niet alleen uit de gemeenschap verbannen, maar ook stond je als melaatse buiten het bereik van de godsdienst en dus buiten de genade van God. De wetten van Mozes maakten dat volkomen duidelijk. Nu waren die wetten in de eerste plaats bedoeld om een sterk, weerbaar en monotheïstisch volk te maken, dus het had ook wel enige logica. Ingrijpender was dat ziekte en zonde onlosmakelijk met elkaar verbonden werden. En we realiseren ons ook nu nog wat dat voor verschrikkelijks met mensen doet. Zo was het in ieder geval in Aram niet. Nergens uit het verhaal blijkt dat Naaman van het hof werd verbannen of uit zijn huis werd gestuurd. Maar Naaman stapt wel een verschrikkelijke wereld binnen. Hij betreedt het land van de ziekte.
Naaman heeft het altijd goed gehad. Een gewaardeerde positie, het vertrouwen van zijn koning, een vrouw die hem is toegedaan, rijkdom en dus een uitgebreid huishouden met bedienden en slaven. Maar uiteindelijk maakt dat natuurlijk helemaal niks uit, want ziekte is democratisch. En dan is er die dag waarop hij moet uitspreken dat hij zich niet goed voelt. De dag waarop de diagnose die al lang voelbaar was, ook zichtbaar wordt. Naaman is melaats. Wanneer deze realisatie begint te landen, moet hij gedacht hebben, o God, alsjeblieft niet, laat het niet waar zijn. Waarom moet mij dit overkomen? De ziekte was niet onbekend in die streek. Het was de kanker van die tijd. Een langzaam, pijnlijk en ongeneeslijk proces. Sociaal isolerend ook op de duur. Je kon je uiteindelijk niet meer vertonen. En dan volgt er een verhaal vol goddelijke ironie. Op een van zijn rooftochten in de naburige Israël heeft Naaman een jong meisje buit gemaakt. Oorlogsbuit. Niks meer dan dat. Een naamloos kind zonder enige status. Een makkelijk slavinnetje voor zijn vrouw. Weggerukt uit haar familie, haar land en haar cultuur. En het zegt ons wel iets over Naamans wanhoop en zijn machteloosheid, dat hij bereid is naar haar advies te luisteren. Want dat is wat hij doet. Wanneer dit naamloze meisje haar meesteres Naamans vrouw vertelt dat er een profeet in Israël is die de ziekte kan genezen, dan komt dat advies bij Naaman terecht. En zelfs bij de koning van Damascus. Nou ja, dat het om een profeet, om een godsman gaat, wordt ergens in de verwijzing vergeten. Want de koning schrijft meteen een brief aan zijn collega-koning, een geminachte oude vijand trouwens. Of die even zo vriendelijk wil zijn om zijn generaal te genezen. Wat een ironie. Want als Naaman genezen zou zijn, kon hij weer doen waar hij goed in was. Namelijk rooftochten houden in het naburige Israël. En dat is ook wat Israëls koning Joram voelt. De brief die Naaman hem overhandigt voelt helemaal verkeerd. Een provocatie. Wanneer Joram niet op het verzoek ingaat, zal dat voor de Arameese koning een oorlogsverklaring betekenen. Wanneer Aram's koning hem weet ik wat gevraagd zou hebben, een leverantie van wapens of soldaten of een bondje tegen een andere koning, een gezamenlijke rooftocht, dan zou Joram exact geweten hebben wat hij moest doen. Maar tegen de gemeenschappelijke vijand van de ziekte staat ook hij machteloos. Historisch gezien is het verzoek van de koning van Aram aan de koning van Israël trouwens helemaal niet zo gek. Tot ver in de middeleeuwen werd aan het koningschap ook genezende kracht toegekend. De ware koning, de ware geroepen koning, heeft het goddelijk charisma om te kunnen genezen. We weten uit historisch onderzoek dat er bij de Engelse koning Hendrik de VIII, hoe verschrikkelijk hij ook de geschiedenis is ingegaan, zieken werden gebracht voor handoplegging. En in de boeken en films van Tolkien, in de Ban van de Ring, is het de waarachtige troonpretendent Aragorn die de stervende prinses Eowyn verzorgt en geneest. Maar het Israël van de 9e eeuw voor Christus is nog maar net zijn theocratische verleden ontgroeid. Het is niet de koning, maar de profeet die dat goddelijke charisma bezit. En met zijn gebruikelijke directe botheid reageert de profeet Elisa dan ook, wanneer hij hoort dat de koning zich uit pure angst en wanhoop in een rouwgewaad heeft gehesen. Voor Elisa is er maar één koning, en dat is God. En God kan genezen. Elisa is helemaal niet onder de indruk van Joram's machteloosheid, maar zendt hem een bericht dat hij die buitenlandse generaal maar eens even moet langsturen. Voelt u hoe steeds in dit verhaal de machtsbalans verschuift? Niet de succesvolle militair
En niet twee koningen hebben hier de macht, maar een naamloze slavin, een geroofd meisje en een ontactische profeet. We stappen hier binnen in het land van andersom, waar machtigen van de troon gestoten worden en armen worden verheven. Na Amons contact met Elisa is ook op zijn zachtst gezegd nogal ongemakkelijk. Komt hij met geschenken en een heel gevolg bij het huis van de profeet aan, neemt hij niet eens de moeite om naar buiten te komen. Geen begroeting, geen medisch onderzoek en geen rituele bezweringen. Elisa roept zelfs zijn machtige God niet aan in bijzijn van de Aman. Nee, Elisa stuurt zijn knechtje naar buiten om tegen de Aman te zeggen dat hij zich maar 7 maal in de Jordaan moet onderdompelen. Naaman is ook weer niet zo ziek dat hij zich niet diep beledigd hierover voelt. Weet die profeet wel wie hij is? En heeft het machtige Aram geen veel indrukwekkende rivieren dan die prutrivier, de Jordaan van het kleine Israël? Naaman voelt zich vernederd en woedend. Had de ziekte zelf Naaman al als een gewoon, kwetsbaar mens bestempeld, nu voelt hij zich ook een naamloze, een nummer, niet de moeite waard. Maar dat is niet wat zijn dienaren vinden. En dat zegt misschien toch weer iets over de persoon Naaman, zoals het ook veelzeggend was dat zijn slavin uit een vijandig land zich zijn lot aantrok. Probeer het toch, meester. Nee, hebt u. Zo ingewikkeld is het toch niet. Naaman laat zich overhalen en gaat 7 maal kopje onder in de Jordaan. Als kind vroeg ik me altijd af of hij na iedere keer een beetje meer genezen zou zijn, of dat zijn geduld en geloof op de proef zou zijn gesteld, dat hij na de 6e keer nog alle tekenen en mismakingen van deze afschuwelijke ziekte zou hebben en de 7e keer met een babyvelletje uit het water zou opstaan. Maar het Oude Testament heeft het niet over de details in een verder zeer gedetailleerd verhaal. Genoeg is dat Naaman zich een en andermaal ononderdompelt in Gods genade en dat hij van meer genezen wordt dan van zijn melaatsheid. Maar zover is het nu nog niet. Vergeten is hij Elisa's botte houding en zijn kennelijke respectloosheid, zoals hij dat eerder had ervaren. Er is de enorme dankbaarheid van een mens die weet wat het betekent om ziek te zijn. Een mens die terug mag komen in het land der levenden en weet dat het leven een enorm geschenk is. Elisa wil niets van betaling of geschenken weten. Gods genade is wat het is. Genade. Amazing grace. Een nieuw zicht op het leven. Een andere horizon. Een vergezicht dat er eerder niet was. En Naaman voelt dat ook direct. In het vervolg van ons verhaal van vanmorgen realiseert hij zich dat Gods genade ook een nieuwe roeping inhoudt. De God te dienen die zich niet in beelden laat vangen en niet omgekocht kan worden. En dat roept trouwens ook wel een probleem voor Naaman op. Als hoveling moet hij zijn koning dienen en zal hem dus ook naar de tempels in Damascus moeten vergezellen. Oh, Elisa doet daar niet al te moeilijk over. Misschien dat de mensen, misschien dat de afgoden zien wat voor ogen is. Elisa's God ziet het hart aan. En, dat is misschien wel heel bijzonder voor het Joodse gevoelen van die dagen, voor Elisa's God bestaan ook geen grenzen. Zijn zorg en liefde is niet tot Israël beperkt. En wie door zeker de latere Joden als heidenen bestempeld zouden worden, worden in zijn kring en in zijn bereik getrokken. Is het verhaal van Naaman de Arameer historisch? Oftewel, is het echt gebeurd? De namen van de koningen van Israël en Aram zijn in ieder geval historisch. Zij worden ook genoemd in buitenbijbelse bronnen. Ook voor de werkzaamheden van de profeet Elisa zijn voldoende getuigenissen.
Met name over zijn rol aan de hoven van de koningen uit de dynastie van de Omrieden, de koningen Omri en Achab en nu Joram. Maar de geschiedenis van Naaman is ook zo doordrenkt van theologische punten, verhaallijnen die iets duidelijk willen maken over het karakter van God, dat we op zijn minst kunnen bedenken dat het verhaal ook keer op keer bewerkt is. Die scharnierpunten kunnen we op het spoor komen door te kijken welke gedachten er in de evangelie worden opgepikt en verder uitgewerkt. Dat zijn precies de punten waarvoor je als lezer en luisteraar rechtop moet gaan zitten. Ik tel er 4 in het verhaal van Naaman. En voor het eerste punt hebben we de tweede lezing van vandaag nodig. De Marcuslezing, waarin Jezus eveneens een Melaatse geneest en hem vervolgens beveelt om zich, zoals de Joodse wet voorschrijft, door de priester genezen te laten verklaren en voor die tijd graag zijn mond te houden over het hele gebeuren. Deze naamloze Melaatse is nog niet uit Jezus zicht verdwenen of de woorden van blijdschap en dankbaarheid stromen van zijn lippen. Waar het hart vol van is, daarvan stroomt de mond over. Zich aan de priester laten zien, nou prima hoor. Die priester zal niet weten wat hij ziet. Die priester heeft het nog nooit gezien. Een genezen Melaatse. Iedereen moet weten dat die rabbi God zelf wel lijkt te zijn. Zoals ooit een naamloos slavinnetje, ver van haar huis en haar godsdienst, haar mond niet kon houden, zelfs niet tegenover haar overweldiger, over die God van haar volk, die bewogen is met mensen en hun geluk op het oog heeft. De God die haar doet verdragen wat nauwelijks verdragen kan worden, en haar toch de grootmoedigheid geeft om zich te bekommeren om wie in feite haar vijand is. De God die haar mond voorbij doet praten en goedheid uitdeelt waar dat niet wordt verwacht en niet wordt gezocht. Een uitbraak uit de boeien van de slavernij. Dat is het. En dat is 1. Punt 2. Geen bewondering is er voor macht of wapengekletter of rijkdom of handigheid. Maar juist waar de zwijgende spreekrecht krijgt, de onderdrukte de boeien kan afgooien en de armen gezien worden en er werkelijk te doen. De slavin spreekt en ze wordt gehoord. De koning zit in paniek in zak en as en de krijgsman moet zich vernederen. Maar de godsman krijgt het voor het zeggen en zijn woorden brengen heling. En dat is een punt dat culmineert in de woorden van Jezus in de bergrede, waarin het zo duidelijk wordt dat het juist gaat om geloof en om hoop en om liefde en om redenen van het hart die de reden misschien niet kent. Dat is punt 2. Het derde punt, waarin het blijkt dat de eeuwige niet alleen niet gebonden is aan de tijd, maar ook niet aan de geografische grenzen van het land Israël, en dat er ook voor de Arameer Naaman plek in zijn hart en in zijn verbond met mensen, zien we opnieuw terugkomen in de geschiedenis van Jezus met de Syrofenicische vrouw uit Marcus 7. Dat is het verhaal waarin de deuren naar wie in het Jodendom de heidenen worden genoemd wagenwijd openstaan, zwaaien. Ten slotte, en dat is misschien wel het moeilijkste punt, van Naaman wordt vertrouwen gevraagd. Geloof, zo je wilt. 7 maal moet hij zich onderdompelen in de Jordaan. Had hij al zijn geld moeten overhandigen of een moeilijke pelgrimstocht moeten maken, dan was dat een stuk makkelijker geweest, denk ik. Nu moet Naaman zich onderdompelen in Gods genade. En genadebrood eten vraagt veel meer van een mens dan geld kan kopen. Want dat vraagt om een verandering van wie je wil zijn. Een innerlijke koerswijziging. En dat is haast te moeilijk voor wie het goed hebben in het dagelijkse leven, of voor degene die veel heeft of veel kan.
Ik moest denken aan het verhaal van Jezus die 10 Melaatsen geneest en hen wegstuurt naar de priester. Wanneer ze op weg gaan, zijn ze nog ziek. En dan staat er dat ontroerende zinnetje. In hun gaan werden zij genezen. Op weg gaan zonder dat je iets in handen hebt. In het vertrouwen dat degene die jou stuurt werkelijk met jouw leven en jouw lot begaan is. Dat je in beeld bent. Dat je geaccepteerd wordt. Dat er een genezing is die verder gaat dan je lijf dat niet meer ziek zou zijn. En dat er een relatie bestaat die de stormen van ziekte, en ja, zelfs van de dood, kan weerstaan. Onder de vriendelijke ogen van de Allerhoogste, zoals die zichtbaar werden in de mens Jezus, mogen wij tot bloei komen. Worden wie we ten diepste zijn. En met de hoop en de liefde die dat oproept, reiken we naar de ander. Zodat het vreugdelied van Naaman, de overlopende mond van de onbekende Melaatse uit Jezus' dagen, en van al die andere bekende en onbekende mensen die zich gezien en onverwacht opnieuw geboren en getogen wisten. Die mensen die een verhaal vertellen dat doorgaat en doorgaat en doorgaat. En wat we vandaag ook weer horen, omdat het doorgaat.

Laten we samen danken en bidden, eindigen met het Onze Vader. Eeuwige onze God, heel hartelijk willen wij u danken voor uw licht en aanwezigheid op deze ochtend. En bovenal danken wij u dat wij u niet alleen hoeven te zoeken, maar dat wij al door u gevonden zijn. Dat uw liefde, uw licht zich over ons hele leven uitstrekt, over ons verleden, zodat onze oude pijn genezen kan worden. Over ons heden, zodat we in verbondenheid met u en met elkaar mogen leven en zo onze dagen een diepe zin mogen verlenen. Over onze toekomst, die in uw handen geborgen is. We bidden u voor onszelf en voor elkaar, voor alle die op wat voor wijze dan ook met ons verbonden zijn, voor de zieken en de eenzamen onder ons. Voor hen die door de ziekte van deze tijd, de dodelijke ziekte als kanker, ebola, lepra, malaria zijn getroffen, of door die andere langzaam isolerende ziekte die mensen doet vervreemden van hun omgeving, zoals Alzheimer, zoals HIV. Voor hen die door ziekte of vanwege hun sociale omstandigheden geïsoleerd zijn komen te staan, bidden we, wees hen nabij, Heer, zodat ze zich beschermd zullen voelen onder uw aandacht. Wij bidden u voor mensen die lijden onder de onrechtvaardigheid van het leven. Alle die in hun werk of in hun thuissituatie niet tot hun recht komen. Die lijden onder de manipulaties en het eigenbelang van anderen. Leer ons om alert te zijn en ook daarin oog voor elkaar te hebben, zodat we als mens en medemens elkaar kunnen steunen, ook in deze dingen. En in ons doen en laten goed voor elkaar zijn in navolging van u, die goed, die God voor ons bent. We bidden u voor onze wereld, een wereld waarin landen en volken zich onveilig voelen en dat ook zijn, en vanuit die angst elkaar niet meer vertrouwen. Een wereld waarin chaos heerst, waarin fanatisme, ook religieus fanatisme, tot ongekend gruwelijke taferelen leidt. En wij noemen toch weer Gaza, toch weer Israël, toch weer Iran, toch weer Oekraïne. En we bidden u voor allen die daarin leiding hebben te geven. Geef hen wijsheid en laat hen in mildheid en mededogen een afspiegeling zijn van u. Wij bidden u voor uw kerk, voor deze gemeente. Geef ons wijsheid en geduld met elkaar. Deze gemeente met veel verschillende mensen en verschillende meningen. Geef geloof en hoop, zodat we niet te neergeslagen zullen raken door de kleinere aantallen en de mindere betrokkenheid van onze jongeren. Wij bidden om de wederopstanding van uw kerk. Heer onze God, zo komen we bij u met onze vragen en met onze zorgen. En in een moment van stilte bidden wij u voor wat we niet hardop kunnen zeggen.

0: En daarom bidden wij u samen, onze Vader, die in de hemel zijt.
1: Uw naam
0: wordt
1: geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil
0: ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

De bloemen van de kerk gaan vandaag naar mevrouw Lia Pietersma-Lingen als groet en bemoediging namens ons allen. Als iemand van u de bloemen weg wil brengen, dan hoor ik dat graag straks na de dienst. En dan de collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het vakantiebureau. U kunt nu via de Apostel-app uw bijdrage aan de collectes geven of natuurlijk straks bij de uitgang. Hierna zingen we als slotlied lied 470 uit het oude liedboek en u ziet de tekst op de schermen.

Gods goedheid is groot. Draag die goedheid mee de week die voor u ligt. En doe dat onder zijn zegen. Want de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de inspiratie van de Heilige Geest zij en blijven met ons allemaal.

heeft geluisterd naar een kerkdienst die werd gehouden in de protestantse gemeente Bonnes. Voorganger in deze dienst was dominee M.H.E. Pullen. Wilt u de dienst nog een keer naluisteren, dan kunt u dat doen via www.rtvridderkerk.nl/uitzendinggemist. Wij zijn er nog tot 11 uur en gaan nog veel liederen voor u draaien. U hoort als eerste: Zend uw licht en uw waarheid.

geluisterd naar het programma Ridderkerk en de Kerka, waarin wij vanmorgen de dienst vanuit de protestantse gemeente Bolnes voor u uitzonden. In deze uitzending verzorgde Peter Gouweloos de techniek en mijn naam is Marieke van Bezekom. Op zondagochtend 23 augustus hopen wij weer te zijn met een nieuwe uitzending van Ridderkerk en de Kerken. En het volgende programma waar u naar kunt gaan luisteren is Uurtje Klassiek. Wij wensen u nog een hele goede zondag toe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen?
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fashion,
9: Haarmode Meijer,
10: Kruidvat,
11: Miss Beauty Fashion,
12: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
13: Eetcafé De Parel,
14: Lidl,
15: Libra
16: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
17: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
18: Wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
19: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands.
2: Een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep? Wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
4: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.

deze is

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Dit is Praten met een Ridderkerker met Aad Hogendijk.

0: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.
1: Goedemiddag en welkom bij Praten met een Ridderkerker op deze zondagmiddag. We hebben nieuwe gasten kunnen uitnodigen en het begint een beetje een gewoonte te worden in dit seizoen. Alsof het zo zijn moet dat we allemaal echtparen de studio intrekken. Normaal gesproken komt er dan maar eentje, maar tegenwoordig komen ze samen. Dat kan misschien ook zijn dat ze angstig voor mij zijn, maar dat gaan we straks wel horen. We hebben nu een paar mensen die van alles en nog wat doen, vooral aan vrijwilligerswerk. En nog wel veel meer zaken. Ze houden van fietsen en zingen in een koor. En we moeten muziek draaien van ABBA. Nou, waarom dat allemaal is, dat gaan we straks daar wel merken. We hebben vandaag de gast Arie en Mien de Waard. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Ja. Nou, leuk dat jullie gekomen zijn naar de studio. We hebben jullie gevraagd omdat jullie, weet ik, heel veel hebben gedaan de afgelopen jaren aan vrijwilligerswerk bij diverse organisaties. En dan moesten jullie dan toch maar eens een keertje wat over gaan vertellen. En dan begin ik maar even bij Arie. Want Arie, van jou heb ik tenminste nog gegevens gekregen. Maar van Mien weet ik helemaal niks. Bestaat ze wel?
3: Ja, ze bestaat inderdaad. En zonder Mien zou ik al mijn vrijwilligerswerk niet hebben kunnen doen.
1: Moet je kijken.
3: Dat wil ik allereerst even kwijt.
1: Ja, en dat komt omdat ze jou noden heeft kunnen missen? Of hoe gaat dat dan?
3: Ze heeft me noden kunnen missen, ja. Ja, ja. Maar ze had natuurlijk ook haar eigen hobby's en haar eigen bezigheden. Mm-hmm. Toen we trouwden hebben we dus één duidelijke afspraak gemaakt van wat we samen kunnen doen, doen we samen. En voor de rest zijn we allebei vrij.
1: Arie, betekent dit dat jij jouw vrijwilligerswerk dan onafhankelijk van Mien doet? Jullie doen niet hetzelfde saampjes?
3: Sommige dingen doen we samen. Uh-huh. Dan komt Mien vaak helpen. Dus dan, bij wijze van spreken, het werk wat ik voor jeugdhaven en jeugdkamp deed, dat kwam uiteindelijk door haar. Mm-hmm. Heb ik het zo'n beetje overgenomen. En ja, dat zijn dan dingen, deden we soms samen en soms alleen. Dat,
1: Gaan we straks meer over horen. Hoe was dat bij jou, Mien? Want Arie zegt dat dankzij jou dat hij zijn vrijwilligerswerk mocht doen. Hoe is dat in zijn gang gegaan?
2: Nou, ik wist altijd waar die was. Dus dat was wel een voordeel, want dan was hij voor zijn werk, of voor zijn vrijwilligerswerk bezig. Ze zei, nou, daar is hij alweer. Waar is Arie dan? Ik zei, ja, die is vrijwilligers en die gaat daar weer heen. En soms zei, moest ik ook wel eens weer mee om hand- en spandiensten te doen. Samen met elkaar. Mm-hmm. En zo ondersteunen we elkaar eigenlijk weer een beetje. Ik hielp hem weer met corrigeren. En wat hij nu hoorde, dat hoorde ik wel weer. Dus dat zei, nou, dat, en dan ga je weer thuis over verder praten, hè?
1: Zo werkt dat.
2: Ja, zeker.
1: Nou, zoals ik net zeg, het hele vrijwilligerswerk gaan we straks eventjes uitgebreid uitlichten. Ik hoop dat we het halen in een uur tijd, want jullie hebben nogal wat uitgehaald. We gaan eerst even terug naar het jaar 1942, Arie. Volgens mij was dat jouw jaar.
3: Dat was mijn jaar, daar ben ik geboren.
1: Vertel, in Ridderkerk.
3: Ik ben geboren in Ridderkerk aan de Burgemeester Kruisstraat. Mm-hmm. Dus de zijstraat van de Kerkweg. Ja. Daar hebben we gewoond tot aan mijn trouwen. En toen zijn we dus verhuisd naar de Kesterweg. Mm-hmm. En helaas de huizen van de Burgemeester Kruisstraat, de achterste vier, die zijn er dus niet meer. Die zijn afgebroken in verband met het aanleggen van de Geerlaan. En dat was geen prettige laatste tijd. Want ze stonden aan de kant van mijn slaapkamer. Stonden ze in de tuin te heien.
1: Dat is prettig.
3: Dat was niet leuk.
1: Je hebt een hele poos geen nacht.
3: Ja. Dus we waren blij dat we daar weg konden. Ja. En we hadden dus geluk. Mijn broer die ging verhuizen. Mm-hmm. En toen kwam mijn moeder die kon in het huis van mijn broer. Aan de Hovenstraat. Dus daar heb ik ook nog een poosje gewoond.
1: Eens kijken, joh.
3: Ja.
1: En in die tijd is Ridderkerk wel flink veranderd, Arie.
3: Ja, want ik ben dus na de ambachtsschool ben ik dus in Rotterdam gaan werken. En ik heb een jaar of zeven, acht, in Rotterdam gewerkt. En in die periode was ik haast nooit in Ridderkerk. Mm-hmm. Ik was om uur of zes thuis. 'S Avonds naar de avondschool en dan was het huiswerk maken. Dus ik heb Ridderkerk het eerste gedeelte niet op zien bouwen. En dat was echt vreemd dat ik op een gegeven moment in Ridderkerk bijna de weg niet meer wist.
1: Dat is wel heel slecht. Ja. Maar voordat je ging werken heb je het wel zien opbouwen natuurlijk. Je hebt het zien veranderen van koeien naar flats.
3: Ik ben school gegaan naar de Kuiperschool. En de eerste nieuwbouw was het nieuwe patrimonium.
1: Ja.
3: Dat was de eerste nieuwbouw. Toen hebben we dus nog een tijd om toch een klein beetje bij de dames al te komen. Niet dat we daar jacht op hadden. Maar er waren wel eens aangelegenheden dat me zeiden wij. En dan gingen we naar de huisartsschool. Mm-hmm. Gingen we nog via een zandpad.
1: Oh.
3: Want de huisartsschool stond helemaal in zijn upje. In de polder.
1: Ja.
3: Daar is Ridderkerk begonnen.
1: Dat kan je nu niet meer voorstellen.
3: Nee, dat... Dat halen we nog wel eens op.
1: Er stonden ook geen hekken omheen toen.
3: Nee.
1: Geen gekke groene lampen, soort van dingen. Maar dat is wel heel bijzonder. Dus eigenlijk, er was niks.
3: Er was niks. Ridderkerk bestond uit de Lage Dijk, het oude patrimonium, de Kerkweg en een stukje Rijsoord.
1: Mm-hmm.
3: En de Molendijk. En een stukje Ringdijk. En dat was Ridderkerk. En dan ging het over uiteindelijk ook Ridderkerk naar Slikkeveer.
1: Ja.
3: Maar Ridderkerk was niks.
1: Nee.
3: Nee.
1: Hebben jullie niet het gevoel gehad dat je wat hebt gemist in je jeugd?
3: Nee. Als we zo wel eens terugdenken, dan komt dan met de oude vrienden nog wel eens te praten.
1: Mm-hmm.
3: Als wij vakantie hadden, waren we nooit thuis. We gingen de polder in.
1: Ja.
3: We staken de Kerkenweg over en we konden tot Hendrik Ido Wambacht. Zaten we in de landerijen in de polder.
1: Mm-hmm.
3: We trokken er hier en daar een stuk pee uit. En dan hadden we wat te eten.
1: Een stukje wat?
3: Een wortel.
1: Een wortel.
3: Een wortel, ja.
1: Dan kregen we allemaal van die boze boeren. Van, ja, wat doe je nu?
3: Ja, ja. En zomers konden we lekker... gingen we ook de polder in.
1: Uh-huh.
3: En dan was het aardbeien plukken. En dan aten we wat aardbeien. Dus we hebben ons nooit verveeld hier in de kerk.
1: Nee, duidelijk. Dat was natuurlijk niet het enige wat je in je jeugd deed, denk ik. Maar hoe voelde het... om voor jouw gevoel dan die vrijheid te hebben... ten opzichte van stadsjongens, want die kwam je ongetwijfeld wel eens tegen later.
3: Ja, dat was ideaal. Ik bedoel, daar stond je niet bij stil. Maar als je dan eens een keer op later leeftijd in die stad kwam... dan dacht je van, wat moet ik hier?
1: Ja.
3: Ik heb er dus een jaar of 7, 8 gewerkt. Nou ja, ik had een leuk werk, maar voor de rest... Ik was blij als ik weer thuis was.
1: Ja. Dat kan ik me iets voorstellen.
3: Ja.
1: Waar werkte je eigenlijk in Rotterdam toen?
3: Ik ben begonnen bij de ICI. Dat was een chemisch bedrijf. En daar deed ik dus het onderhoud van het eigen wagenpark.
1: Maar waar zat dat dan in Rotterdam?
3: Aan de Wijnhaven in Rotterdam.
1: Oh.
3: Achter de Rotterdamse Bank.
1: Ja.
3: Dus bij Zatkin.
1: Nog een stukje fietsen ook eigenlijk.
3: Dat was elke morgen was het zomer en winter op de fiets... de Oranjeboomstraat uit naar het centrum toe.
1: Ja. Hadden we eigenlijk wel vanaf Ridderkerk, of hadden we alleen maar zandpaden, of hadden we een echte weg naar Rotterdam?
3: We hadden een echte weg, alleen dus de Oranjeboomstraat was geen echte weg.
1: Wat?
3: Dat was het moeilijkste, de Oranjeboomstraat.
1: Waarom
3: dat was
1: dat
3: de lastigste weg? Daar lagen nog de Belgische kinderhoofdjes.
1: Oh, echt waar?
3: En dat was niet prettig.
1: Op je visie.
3: Ja, die heb ik wel eens wat verwenst.
1: Heb je al je kiezen nog?
3: Inmiddels niet meer.
1: Nee, maar dat lag niet daaraan.
3: Nee, dat lag niet daaraan. Nee hoor, maar ik heb dat altijd... ik kreeg de bus. Ik had een buskaart. Maar die gebruikte ik niet. Want ik vond fietsen veel lekkerder. Dat, 's winters was het wel eens een beetje... er tegenop zien. Want dan ging je met een dikke sjaal dan helemaal ingepakt. Ging je lekker fietsen. En dan halverwege Slikkeveer of Wolnes. Dan ging je jas uit en die hingen over je stuur. Na de rand ging je trui uit. En dan kwam je lekker warm. Kwam je op je werk aan.
1: Ja.
3: En iedereen die met de auto en uit de stad kwam. Die zat er nog een uurtje bibberen. Nou, die was fit.
1: Ja.
3: En warm.
1: En fit. Ja. Vooral, want je was lekker losgereden.
3: Ja.
1: Was wel fijn voor je werkgever, dan had hij een kracht die lekker bezig was voor hem.
3: Ja, nee, ik heb daar nooit een ekel aan gehad. Dat, nee.
1: Als je nou zo op een gegeven moment dan terugkijkt, hè, want 1942 tot nu, dan is er heel veel gebeurd in en rond Ridderkerk. Wat er allemaal al niet is veranderd, wat maakt op jou dan veel indruk?
3: Ja, ik ben niet zo dat ik bepaalde dingen mis. Wat ik nog wel steeds zonde vind, en dat komt steeds weer terug, kwam van de week ook weer, dat oude gemeentehuis. Dat,
1: ja, nee toch?
3: Ja, dat deed je wat.
1: Uh-huh.
3: En dat vinden echt mijn vrienden ook nog steeds zonde, dat daar niks van gebleven is.
1: Maar Ari, het was toch gewoon een oud versleten gebouw, wat alleen leuk was door die luiken die eraan hingen?
3: Die voorgevel, dat was iets prachtigs. En daarachter hadden ze van alles kunnen doen. Nee, dat vinden we nog steeds zonde. Ja, en we hebben gewoon alles meegemaakt. Ik bedoel, het bouwen van dat plein, dat raadhuisplein,
1: uh-huh,
3: met die winkels. Ja, je genoot daar enigszins van. Want je had echte winkels.
1: Uh-huh.
3: Hè, en dat was wel prettig.
1: Je kreeg een echt nog op.
3: Ja, nee, dat... Dat deed je wel wat, dat er wat meer leven kwam.
1: Ja.
3: He, want ja, je werd ook ouder, dus je wilde ook ander vertier hebben als wat je als schooljong had.
1: Mm-hmm.
3: Je wilde wel wat gaan doen. Ja. Je wilde wel wat gaan beleven.
1: Ja. Even naar Mien. Want we denken haast dat je in slaap bent gevallen, maar dat valt wel mee.
2: Dat valt wel mee.
1: Ja,
2: ja. Zeker.
1: In jouw verhaal, Mien, wanneer ben jij geboren?
2: In mei 1945. En daar ben ik lieverlee opgegroeid tussen stel jongens, broers, vier broers en nog een zus boven me. Dus ik werd als jongste lekker verwend door de jongens. Dus, en beschermd ook zo. Dus dat was wel leuk. En dat was aan de Kerkweg. En dat was schuin tegenover achter. Als ik uit mijn slaapkamerraam keek ik in Arie zijn slaapkamer. Dus schuin overhoeks. Keken we zo, maar ik kon hem toen niet hoor. Ik kon hem heel aardig niet. Dus maar zo dicht woonden we eigenlijk bij elkaar.
1: Ja.
2: En toch konden we elkaar niet. Ja.
1: Nee, nooit tegengekomen?
2: Nooit, nee, ik zag niks in hem toen. Ja, hij is een stukje ouder dan ik.
1: Ja, dus, ja, nou ja, goed, dat scheelt dan ook niet zo heel veel.
2: Nee, niet zoveel, nee. Hey, dus dat viel wel mee, dat was leuk, ja.
1: Maar je bent ook echt een Ridderkerkse dus?
2: Ik ben een hele echte Ridderkerkse, ja. Echt aan de Kerkweg geboren.
1: Ja,
2: ja.
1: Die Kerkweg is ook niet meer wat het vroeger was, hè?
2: Dat niet, nee. Nou, het oude gedeelte nog wel, hoor.
1: Mm-hmm.
2: De hele Kerkweg nog wel, zo. Ja, dat is nog echt wel wat... De Kerkweg is nog zo.
1: Als je dan dat oude stukje afgaat... Vandaag de dag, denk je van... Oh ja, ik voel me weer een stuk jonger.
2: Ja, het is wel leuk. Als je daar weer even komt en zit. Nou, even langzaam rijden op de Kerkweg. Even langzaam rijden. Toch weer allemaal kijken wat er allemaal veranderd is dan zo. Het is wel mooi, ja. Ja,
1: want je jeugd komt toch even terug. Want dat stukje bestaat er nog.
2: Ja, helemaal. Ja. En je ouderlijk huis is heel mooi opgeknapt en zo. Nou, toen de eerste keer was het toch... Oh, daar ben ik geboren in dat stukje, in het mooie huis.
1: Ja.
2: Dat staat er nog steeds. En dat hebben ze nu wit geverfd aan de zwarte... Van die zonneschermen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Ik zeg zo, daar ben ik geboren. Dus dat is echt heel leuk eigenlijk.
1: Heb je daar wel eens aangebeld bij die mensen?
2: Nee, nooit gedaan. Wel eens gewoon stilgestaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar verder echt aangebeld heb ik nog niet gedaan.
1: Nee, ja, ze luisteren. Dus je hebt kans dat ze je de volgende keer aanspreken van... kom eens een bakkie doen,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, kom eens even naar binnen.
1: Ja.
2: Dan zien ze bestaan en ze zeggen... Oh, je mag wel even binnen kijken.
1: Ja, precies dat.
2: Ja.
1: Maar goed, dus. Hoe is jouw jeugd in Ridderkerk geweest?
2: Heel gezellig. Met zelf drie vriendinnen.
1: Mm-hmm.
2: We zaten altijd met z'n drieën. En toen hebben we, lieverlee, gingen we overal heen. We hebben ook een bioscoop gehad. Enigste bioscoop, het enigste wat we hadden dan in Ridderkerk. Dat was een bioscoop en daar gingen wij ook af en toe naartoe. En dat was ons uitje eigenlijk.
1: Dat was wat later Punt was?
2: Bij Punt, of? Ja. Bij Punt daar zo bovenin, daar zo, ja.
1: Ik ken dat alleen van de verhalen. Kan je daar wat over vertellen? Hoe was dat daar nou?
2: Nou, dat was kleinschalig, hoor.
1: Mm-hmm.
2: Het was, je liep wel schuin naar boven, zo. En dat was echt wel leuk. Bioscoop, echt een donker gebeuren, eigenlijk. Zo, ja, dat was leuk, ja. Dat was mooi.
1: Want dat was toch iets heel bijzonders. Als je een boerendorp hebt met drie huizen en een kerktoren... en er staat een bioscoop in.
2: Ja, maar dan zag je niet dat er buiten vandaan... zag je niet dat de bioscoop was.
1: Oh?
2: Want je ging de havenkant op en dan ging je een zijstraatje... en dan kwam je eigenlijk bij de voorkant van de bioscoop eigenlijk uit. Dus het viel niet op dat de bioscoop was daar.
1: Maar iedereen uit die tijd kent het.
2: Je wist het wel. Allemaal wisten het allemaal wel. Ja,
1: en die draaiden ook regelmatig films.
2: Ja, Ja.
3: Er was elke zaterdag film. En ze, over het algemeen ook vrij nieuwe films. Uh-huh. Het was echt geen oude muk, om het maar eens zo te zeggen.
2: Nee,
3: het was ook een gezellige bioscoop.
1: Ja.
3: Het was er best goed toe.
2: Het bleef nog dorps.
3: Ze kwamen van Bolnes, Slikkeveer, Rijsoord. In het Ridderkerk West. Nee, Ridderkerk Oost. Begon er ook een beetje op te komen. Nee, dat was echt wel animo voor die bioscoop.
1: Ja. Dus dat is dan wel weer leuk.
2: Ja, zeker weten.
1: Is ook weg.
2: Die is,
1: alles is weg.
2: Ja, alles is weg. Ja, zeker. Ja.
3: Hij is er nog wel, want het is dus nu de King of Wok.
1: Ja, maar ze draaien er geen films meer.
3: Ze draaien er geen films meer.
1: Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat doe je net als op de kerk weg. Dan ga je daar naar binnen en dan kijk je omheen van ja, vroeger zat daar een filmdoek.
2: Ja, ja.
1: Of doe je dat nooit, dat soort dingen?
2: Vroeger ging ik naar de kindervreugd. Dan ging ik altijd voor de kleine kindertjes televisie aanzetten. En voor 5 cent mochten ze televisie kijken. Dus had ik een hele club met kleine kinderen. En die zaten op de stoelen. En die zaten aan de televisie, kwamen televisie kijken.
1: Nou, slijm maar een paar stappen over. Opeens van de bioscoop naar de televisie.
2: Ja, maar... we gingen weer terug naar de af eigenlijk weer.
1: En waar was dat dan? De kindervreugd?
2: In de kindervreugd, ja.
1: Waar zat die?
2: Ook aan de Kerkweg. Klein stukje verder.
1: En die hadden een televisie?
2: En die hadden een grote televisie achter de achterhouten schotten en een slot. En dan tegen alles open. En de kinderen die moesten betalen. Nou, dan mochten ze televisie komen kijken, woensdagsmiddags. Nou, het was heel leuk, joh.
1: Ja. En heel bijzonder voor die tijd.
2: Ja, zeker. Want ze kwamen nog graag naar de televisie kijken toen.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Nou, zeggen ze, nou, het hoeft niet meer, hè?
1: Nee, vanzelfsprekend niet.
2: Ja.
1: Maar dat soort dingen, dat was voor die tijd wel heel bijzonder.
2: Ja, dat was heel gezellig eigenlijk zo.
1: Ja. Ja. En waar ben je op school geweest eigenlijk?
2: Ik ben aan de Kerkwestschool geweest. School met de Bijbel. Daar zo.
1: Ja.
2: Ja, daar ben ik opgegroeid, zeg maar.
1: Uh-huh.
2: De school met de Bijbel, daar zo. Ja.
1: En ook nog naar de huizenschool gegaan later, midden in de polder?
2: Ja, toen was het geen polder meer.
1: Nee?
2: Nee, toen was het al een beetje bewonden daar, hoor. Ja, ja. En daar heb ik de huisschool helemaal af gaan lopen, helemaal gedaan. Helemaal, dus dat was leuk.
1: Ja.
2: Ja, dat is mooi.
1: Dat vraag ik me toch wel af eigenlijk. Want hoe verzin je het om een school neer te zetten ergens, zeg maar midden in het weiland?
3: Ja, de hele nieuwbouw was daar al gepland. Dus de Koninginnenweg en alles, dat was al gepland.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, die school die was nodig. Er was dus al wel een technische school op Slikkeveer. Maar echt dus voor een huisartsschool, dus ja, voor de damesopleiding, zou ik maar zeggen, was er niks.
1: Nee.
3: Dus, en toen hebben ze dus een besluit genomen om er echt dus een huisartsschool neer te zetten. En die stond, ja... Een paar jaar heeft hij alleen in de polder gestaan.
1: Ja, maar nu snap ik het verhaal tenminste. Wie verzint dat nou? Waar zet je zo'n ding? Zet ernaast de kerk? Lekker kort bij, maar zo gaat het dan ook weer.
3: Nee, want ik zat dus op de Kuiperschool. En toen zijn ze dus begonnen met de nieuwbouw. Je had de Kuiperschool en de Kersterschool. En dus daar die nieuwbouw in de Klaas-Klaterstraat en zo. Dat is toen allemaal begonnen. En dat is dus toen uitgebreid naar die huisartsschool toe.
1: Juist.
3: Dus dat hebben we helemaal op zien bouwen.
1: Ja.
3: En dat was voor ons na schooltijd dus weer. En dat was een feest, want er was altijd wat te beleven op die bouw.
1: Dat geloof ik best. Goed, als je jonger bent, zeker. Want dan zou je ook vast wel het een en ander nog hebben uitgevroten wat niet helemaal de bedoeling was.
3: Ik kon aardig meedoen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Nou, dus is niemand die het nu nog kwalijk zal nemen na al die tijd. Dus vertel maar dan, hè.
3: Oudjaarsavonden. Dat was natuurlijk met de hele rits op dorp heen en weer lopen. Achter de Meidaan, tenminste achter de Meidaan een beetje feest vieren. Dat was altijd gezellig. En er was ook altijd een beetje politieplagen. Dat vond ik altijd wel leuk. Politieplagen.
1: Wat had jij tegen de politie?
3: Niks. Nee, de politie was mijn vriend. Ja, maar je vrienden plagen je ook wel eens. Dus ook de politie.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja. Nou joh, dan... ik was technisch. Dus toen al, de Kiel van Knutselen, deed alles aan mijn bromfietsen. En we hadden een hele fijne politie, maar die mocht niemand. Die had een zijspanmotor. Dus die werd daar neergezet en dan ging die eruit. En in de radio waaide de bossist eruit. En dan wilde hij hem aantrappen en dan ging dat erg makkelijk. En daar hadden we dan een list voor gevonden, want als we zagen dat de motor er stond, gingen we op de dorpstoep herrie maken. Dan gingen de politieagenten daar naartoe, konden wij aan die motor rommelen.
1: Oei.
3: He, dus dat was onze ondeugd. Ik bedoel dat,
1: ja, gelukkig ja. Nog een beetje onschuldig. Hè?
3: Ja, we hebben nooit iets vernield.
1: Nee,
3: dat zat er bij ons in die jeugd echt nog niet in.
1: Mm-mm.
3: Het was bij ons kattenkwaad.
1: Ja.
3: Nou, en dat...
1: Maar je bent toch een beetje nogal opgegroeid in de richting van de tijd van de Nozems?
3: Ja, maar...
1: Er waren toch ook boeven?
3: Maar daar heb ik me nooit zo in thuis gevoeld.
1: Ja.
3: Nee. Kattenkwaad, gewoon bezig zijn en je haalde wel eens wat uit te bedoelen. We zijn op eigenwijsavond wel eens door de politie achterna gezeten. En dan kropen we weg in een halletje. In de Molendijk, in een smal gangetje. Dan dachten we, nou, de politie gaat wel voorbij. Maar die wist het wel, dus die stond te wachten op de hoek tot jij er weer uitkwam. En dan was de gummiknuppel was...
1: Oh, echt?
3: Ja. En ja, maar dat accepteerde je.
1: Mm-hmm.
3: Dat had je verdiend, klaar.
1: Ja, nou ja.
3: Ik kwam thuis, mijn moeder zei van, wat is er met jouw rug? Ik zei, ja, ik ben een beetje gevallen.
1: Ja, want anders kreeg je thuis nog een keertje natuurlijk.
3: Ja. Nee hoor, ik bedoel, we hebben ons best vermaakt in de kerk. We konden daar vrij veel doen, wat ook toegelaten werd.
1: Zonder de boer te slopen.
3: Ja, eigenlijk. Ja.
1: Want dat is het verschil met vandaag de dag, denk ik, hè?
3: Ja, nee. Ik kan me niet heugen dat we ooit iets moedwillig kwaad gemaakt hebben. Ja, daar sneuvelde wel eens een lampje. Ja, vooruit, sorry hoor.
1: Dat was niet de bedoeling.
3: Nee.
1: Want jullie gingen niet afspreken van huis af van... Laten we eens een paar lampen slopen.
3: Nee. We hebben ook wel eens een middagje... met z'n vier in het politiebureau gezeten.
1: Oh echt?
3: Op een woensdagmiddag, ja. We waren aan het voetballen geweest. En we hadden de bal bij de buren... door het dakraam de slaapkamer in geschoten. Ja, zonder bal. Hoe kom je eraan? En we wisten, we hadden allemaal zo'n beetje dezelfde sleutel. Die paste bijna op alle deuren. Dus ik ging onze huissleutel halen. Ik deed de deur open, ben de bal gaan halen. Maar dat was gezien. En op een gegeven moment, komt u maar. Zus en zo. Toen hebben we met z'n vier hebben we op het politiebureau door moeten brengen. En dat was loltrappen. Want we moesten in de garderobe, daar konden we zitten. Dus wij trokken al die jassen aan van die polities. En daar gingen we zitten.
1: Konden ze erom lachen of nog
3: ja, rustig? Nee. En dat werd dan ook wel weer gewaardeerd. Mm. Dat zijn dingen, ja, die accepteerde je. Dan ging je niet voor geld schoppen of iets dergelijks. Ja, dat was gewoon.
1: Ja. Nou, Arie, die brak in bij zijn buren, Mien.
2: Ja, erg is dat, hè?
1: Hoe was dat bij jullie thuis?
2: Nee, bij ons was het wel... Nou, zaterdagsmiddags was het altijd gezellig. Want dan liepen de jongens met emmers water... die liepen de kerk weg af om elkaar nat te gooien. Dus het was... Iedereen kwam naar de... Ze hebben huisnummer 104 om te kijken. Maar daar gaan de jongens zout na het eten... gaan ze weer elkaar nat gooien met emmers water. Dus achter elkaar aanrennen. En dan proberen nat te gooien. Dat was altijd de sport daar zo.
1: Mm.
2: Dat was wel leuk, ja. Dat deden ze elke zaterdag zo. Mm-hmm. Dus het was echt wel mooi.
1: Hoe was verder bij jullie de situatie thuis met broers en zussen?
2: Ik had vier broers, oudere broers. En ik had nog één zus boven mij. En ze waren met z'n zessen. En het was gezellig.
1: Uh-huh.
2: Was leuk. Was gezellig gezin eigenlijk. Zo met elkaar, ja.
1: Paste dat in die huizen?
2: Jawel. Je sliep vier jongens op de zolder. En de twee meisjes in een klein kamertje. En dan ging je ook samen in één bed.
1: Uh-huh.
2: En dan had je wel eens een keer ruzie met elkaar. Hè? Dan wie het eerst het bed uitvalt. Ja. Dat heb je dan ook wel eens een keer, hè? Dat je elkaar niet kan zien of luchten. Nou, probeer je dan. En dan ging het weer een poosje. Het was weer goed, eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja. En lekker appeltjes eten. 'S avonds boven. Mijn moeder zette altijd een kist appels boven neer op de zolder.
1: Mm-hmm.
2: Daar sliepen de jongens. En wij dan. In het kamertje. En dan deden we appels opeten. Verdorie, al mijn appels zijn op. Ja, vond ze ook niet leuk altijd. Ja.
1: Nee, dat snap ik.
2: Ja.
1: Dus jullie waren ook al ondeugend?
2: Ja, we waren ook echt wel ondeugend. Oh. Ja, bij elkaar zo, hé.
1: Ja, oké. Okay. Het heeft jou nooit op het politiebureau gebracht?
2: Nee hoor, nee. Zover heb ik het nooit geschopt.
1: Nee.
2: Nee, dat hoefde niet.
1: Nou ja, goed.
2: Nee, gelukkig niet.
1: Dus er zit nu iemand naast je, die heeft gewoon vastgezeten op bureau, hè?
2: Ja, die gaat huiswerk maken daar, strafwerk maken.
1: Ja, precies. Ja. Dus nou... Nee. Weet waar je trots op bent.
2: Ja, zeker weten. Ja, het is goed gekomen hoor, met hem.
1: Ja?
2: Ja, zeker weten.
1: Oké, okay, jij weet het alweer beter dan ik.
2: Ja, uiteraard wel. Ja. Het is heel goed gekomen.
1: Maar het was een mooie tijd.
2: Ja, het was een hele leuke, gezellige tijd. Het was echt gezellig. En ik had natuurlijk altijd broers boven, die beschermden ons weer.
1: Mm-hmm.
2: En dat, als ik dan thuis te laat thuis kwam, kwamen de jongens ertussen. Pa, ga gauw naar boven, want je vader staat met de mattenklopper. Ik zei, nou, hollen naar boven, en dus geen mattenklopper.
1: Wacht even, werd dat echt gedaan met de mattenklopper?
2: Ja, stond echt wel, ja, eventueel met de mattenklopper, dan stond hij klaar. Mm-hmm. Of die zou slaan, dat weet ik niet hoor. Ik heb het nooit gevoeld, tenminste. Nee, dus dat was wel gunstig,
1: Dat klinkt heel serieus, dit.
2: Ja, zeker, ja, nee. Ja, als je stel jongens hebt, dan moet je wel eens een keer streng wezen.
1: Ja.
2: Ja,
1: maar hoe waren jouw broers? Waren het ondeugden?
2: Nou, nee, dat niet.
1: Oh,
2: nee.
1: Toch ook geen mattenkloppen nodig?
2: Nee, echt niet. Nee, nee, ze waren wel net jongens.
1: Ja.
2: Zeg maar.
1: Ja. Arie, ja. Je bent christelijk opgevoed?
3: Ja. Ja. Kerk gegaan aan de kerkweg.
1: Uh-huh.
3: Naast de school. Dus dat was de Pelgrimskerk. Ja, en daar ben ik opgevoed. Tenminste, daar hebben we altijd gekerkt. En wij zijn met z'n drieën zijn we vrij ruim opgevoed. We mochten vrij veel zelf beslissen. Er werd wel een beetje streng gekeken van zondags altijd een beetje minder en toch een klein beetje die zondag in ere houden. Maar het heeft ons feitelijk geen belemmeringen bezorgd, laat ik het zo zeggen.
1: Nee.
3: Mijn moeder was wel streng gereformeerd. Maar ze gaf je wel ruimte om dingen te ondernemen. Daar heb ze je nooit feitelijk in tegengehouden.
1: Had je daar verschillende smaken in gereformeerd? Welke kant zaten jullie op?
3: Ja, toen nog niet zo op Ridderkerk.
1: Oh.
3: Wij zaten dus aan de, ja, ik zal maar zeggen, aan de... Aan de lichte kant.
1: Mm-hmm.
3: Ja, hè, want je had natuurlijk de oud-gereformeerden aan de Lage Dijk. Dan had je dus de hervormde kerk. Maar dat was dan weer zwaarder. En naderhand is er dus nog een gereformeerde bijgekomen aan de Koninginnenweg. Maar echt verschil in gereformeerde kerk en protestante kerken was er niet veel.
1: Nee.
3: Nee, toen de tijd.
1: Nee. En hoe was het bij jou, Mien?
2: Nou, wij gingen naar de Singelkerk. Ik ging zelf de hervormde.
1: Uh-huh.
2: Naar de Singelkerk. Dus dat was iets heel wat anders. En toen leerde ik kennen. Ik zei, ja, ik had mijn voorbeeld gezien. Mijn zus, die had ook een gereformeerde jongen. En wij waren hervormd. Dus dat was niet leuk.
1: Nee.
2: Maar ja, ik zei, ik moet nooit een gereformeerde gozer hebben. Ik zei, anders krijg ik ook zelf een probleem. Toen leerde ik hem kennen. En toen na een paar maanden zegt hij... Ja, ik ga naar de gereformeerde kerk. Ik zei, oh. Ja, het was even schrikken. Nou ja, daardoor leer je wel het verschil tussen gereformeerd en hervormd. Daardoor hebben ze ook veel gesproken over het verschil... hoe en wat en zo.
1: Uh-huh.
2: En dan hebben we zo zijn we toch wel tot elkaar toegekomen. Zo.
1: Ja, ja. Ik heb ooit eens het idee gekregen... dat dat best nog wel een probleem was om samen dan... verder leuk vriendjes en liefde te mogen hebben.
3: Je kan er een probleem van maken.
1: Ja.
3: En dat hebben wij dus niet gedaan.
1: Nee.
3: Het bleek dus duidelijk, in de verkeringstijd gingen we om en om. De ene zondag naar de hervormde kerk, de andere naar de gereformeerde kerk. Er was geen punt, dat deden we. En ik heb me, alleen ik voelde me in de hervormde kerk, voelde ik me niet thuis. En zij voelde zich... in de gereformeerde wel thuis. En dus ja, was de keuze vaak niet zo moeilijk. We hebben met beide predikanten hebben we gesprekken gehad. En ik kreeg feitelijk het advies. ik was nogal druk in het gereformeerde jeugdwerk en alles. En dat de dominee eerlijk zei, hij mocht het feitelijk niet vertellen. Maar hij zegt, ik denk dat het voor jullie beter is als hij naar de gereformeerde kerk gaat. Hij zegt, want dan denk ik dat het voor jullie het beste is.
4: Ja.
3: En zo is dat gekomen. En allebei de predikanten zaten op de huwelijksdag prins heerlijk naast elkaar. En die zeiden tegen elkaar van, ging het altijd maar zo.
4: Nou ja, ik
3: dus nee, het is voor ons nooit een probleem geworden.
1: Ik herinner me wel van Mien nog een verhaal. Ooit is dat toch best een lastige periode is geweest.
2: Nou, het was wel moeilijk eigenlijk. Want je had toch wel een tweestrijd daardoor.
4: Ja.
2: Groot verschil. Wat doe je nou eigenlijk? Hè? Want het is wel een punt, want je gaat heel je leven zit je daar vast dan.
4: Ja.
2: Dus het is wel een beslissing wat je moet nemen eigenlijk zo.
1: Dat is nogal wat.
2: Dat is nogal wat, ja.
1: Voel je dan niet bij jezelf ontzettend moeilijk van, joh, we gaan bijna naar dezelfde kerk en iets zit er dan toch tussen je in te duwen?
2: Nee, dat hebben we nooit gehad dat eigenlijk. Niet. Nee, omdat we om zijn beurt al naar diegene, naar hun kerk gingen, naar onze kerk. En dus zo zijn we toch naar elkaar toegegroeid eigenlijk in die dingen.
1: Dus het is goed gekomen?
2: Het is heel makkelijk goed gekomen. Ja,
1: hoe oud waren jullie ongeveer toen jullie elkaar echt leerden kennen?
2: Ik was 15, 16 jaar. Ja.
1: Een paar jaar ouder.
3: Was ik een jaar of 18, 19? Ja. Want we schelen 3 jaar.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
1: En toen hebben jullie dan een leuke ridderkerk onveilig gemaakt met z'n tweetjes?
2: Ja, nee, dat hebben we met z'n zessen gedaan.
1: Oh, met z'n zessen?
2: Ja, met z'n zessen. Ja. Mijn vriendinnen en zijn vrienden.
1: Ja.
2: En we tijd met elkaar met z'n zessen bezig geweest. Lekker zo overal heen kijken. Dus we hadden nog geen verkering, maar we hadden toch wel een verkering voor ons gevoel. En bij die andere twee meiden is het allemaal uitgegaan en wij zijn blijven hangen. Dus
3: ja, maar het is wel een beetje leuk gegaan. Want we waren met z'n zessen. Ik had dus twee vrienden. Mm-hmm. En die twee vrienden die hadden dus twee meiden.
2: Eén
3: op het oog. Of één. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment van wie neemt wie? Ik zeg, voor jou is dat duidelijk. Dus op een gegeven moment koos die andere. Ik zeg, nou, geef mij die kleine dan maar. Dat heb ik zo letterlijk gezegd. Zo, ja, ik zeg, geef mij die kleine maar, want ik was nog helemaal niet aan verkering toe.
4: Mm-hmm.
3: Ik denk, nou, een avondje bioscoop, prima.
4: Ja. Ja. En dan is het klaar.
3: En dan is het klaar, maar zo lieverlee bleef dat toch allemaal lekker plakken.
4: Ja.
3: Nou, en daar hebben we nog spijt van gehad.
1: Wat vond je leuk aan Mien?
3: Wat vond je leuk? Ze was gezellig, ze kwebbelde lekker. Ze kon lekker meedoen, zowel met ons als met de meiden. Ik bedoel, dat boterde. Ja, en dan gaat er op een gegeven moment gaat er iets groeien.
1: Duidelijk.
3: En dan, ja.
1: Mien, je kwebbelde lekker.
2: Ja, ik hoor het zo weer. En dat heb ik nog wel eens een keer, hoor.
1: Ja?
2: Dan zegt hij nog eens een keer, hou je nou even je mond.
1: Oh,
2: dan was ik aan de beurt.
1: Het kan toch wel vergaan, dus.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nee, we moeten thuis wel eens een keer onze vinger opsteken. Ik was dan het woord.
1: Oh ja. Wat was leuk aan Arie?
2: Nou, hij vond het ook wel spannend eigenlijk. Mm-hmm. En van vreemde dingen houden. Want ik weet wel, ik lag toen in het ziekenhuis. En toen op zondagmiddag, mijn vader en moeder zat er bij mij. En Arie kwam in het ziekenhuis met twee vriendinnen van me. En Arie ook ineens. Krijgt nou niks. Ik schrok mij na. Want ja, mijn vader en moeder wisten wel dat ik hem ergens een vriendje had of zo met elkaar. Maar toen kwam hij ineens met die twee meiden binnen. Hij zei, ik verveelde me eigenlijk. Zeg, kom op, even auto gehuurd. En is gewoon naar het ziekenhuis gereden met die meiden erbij. En naar het ziekenhuis gekomen. Nou, ik had gelijk verhoging naderhand natuurlijk. Dat is logisch, ja. En dus toen hebben ze elkaar kennis gemaakt eigenlijk ook zo. Dus al die onverwachte dingen eigenlijk zo. Mm-hmm. En activiteiten, dingen zo, lekker bezig zijn. Ja. Dat is wel mooi.
1: Heel bijzonder. Ja.
3: Ja. Die twee meiden die liepen ook op dorp en die zeiden van, we zouden best even naar Mien toe willen. Ik zei, nou, ik zeg, dat is geen punt. Ik zeg, ik heb een autootje van de zaak thuis staan. Ik zeg, gaat het autootje halen? Ik zeg, dan tuffen we even naar Lodz. Ja. Ik zeg, ja, doe maar gewoon. Dus, en we hebben gewoon dus netjes gemeld in het ziekenhuis dat we dus bij haar even op bezoek wilden.
4: Mm-hmm.
3: En dat kon. Ja. Dus we zijn naar boven gelopen.
2: Het was even schrikken.
1: Ja.
2: Even, ja.
1: Dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Oké, dus de onverwachte, de spannende zaken, dus levens.
3: Ik had altijd wel wat. Ik had altijd wel wat. Wat verrassingen. Ja.
1: Ik heb ook een verrassing voor jullie.
3: En dat is?
1: Nou, we gaan een stukje muziek draaien.
3: Hey.
2: Dat is leuk.
1: Even een sprongetje in de tijd, dat dan weer wel. Ik moest van een van jullie iets van ABBA gaan draaien. Ik weet niet, was dat jouw schuld, Harry?
3: Ja.
1: Hoe dat zo?
3: Dat was een periode, ja, dat was gewoon, ik vond die muziek, ik ben geen muziekman te zeggen van die stijl of die stijl. Mm-hmm. Ik hou van muziek wat gewoon lekker loopt. Dus ja, ABBA was echt een groep waar ik graag naar luisterde. Net zo goed als de Dolly Dots. Ik bedoel, allemaal lekkere, melodieuze muziek. Mm-hmm. Gewoon een leuk verhaal. Dat is muziek, BZN en zo. Dat vond ik heerlijke muziek om naar te luisteren.
1: Ja.
3: Maar al dat gejengel van tegenwoordig, nou, het doet mij niks.
1: Dus wij doen gewoon ABBA?
3: Gewoon lekker ABBA.
1: Zullen we hem gewoon gaan draaien? Waterloo?
3: Ja.
1: Komt-ie.
3: Waterloo.

0: Je luistert naar Praten met de Ridderkerker met Aad Hoogendijk.
1: Die is niet alleen vandaag, want we hebben te gast Arie en Mien de Waard. Nou, we hebben nou de hele geschiedenis van het oude Ridderkerk wel een beetje gehoord en alle toestanden. We gaan gewoon heel snel door in de tijd naar de dingen die jullie allemaal daarna hebben gedaan. En dat is nogal wat. Arie, jij vertelde op een gegeven moment van je deed al wat met het jeugdwerk in de kerk. En dan komt een beetje het verhaal vrijwilligerswerk naar voren. Je hebt nogal wat gedaan.
2: We zijn begonnen in de jeugdhaven. Na het trouwen werd er natuurlijk gelijk vanuit de kerk gevraagd van wat wil je gaan doen, wat kan je gaan doen. Ik had een kennis die zit bij het jeugdwerk. Toen ben ik dus aan de jeugdhaven begonnen. Zondags na de kerkdienst, om daar dus de opgroeiende jeugd van de kerk in het jeugdhavengebouw bezig te houden met spelletjes en alles. Er zat ook altijd een beetje een stichtelijk koortje bij als het enigszins kon, maar gewoon dus lekker die jeugd opvangen. En dat hebben we veel jaren gedaan. Dat is uitgegroeid tot, we gingen we ook dus, op een gegeven moment kwam jeugdhaven. Ik kwam boven water drijven. Mm-hmm. Dus het werk door de week met de jeugd. Dus dat zijn we ook gaan doen. We zijn met een kennis draaiden we films zaterdags voor de jeugdhaven. En met jeugdhaven Slikkeveer zijn we een paar keer op jeugdkamp geweest. En dat was zo'n beetje dus de opgaande lijn naar het Naar het jeugdwerk toe, zou ik maar zeggen. Dat hebben we vrij lang gedaan.
1: Ja. Daar ben je vrij jong mee begonnen, zelfs.
2: Net na trouwen. Dus ja.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: En wanneer was dat eigenlijk? Je zou bijna vergeten, maar je bent ook nog getrouwd. Weet je de datum nog uit?
2: Wij zijn in 67 getrouwd.
1: Weet je nog de juiste dag?
2: Ja.
1: Want dat kost het je een bos bloemen, hè?
2: Ja. Het zat ook ergens een beetje in mijn venen. Heb ik altijd al gedaan, vroeger met de wandelclub. Altijd dingen organiseren met elkaar. Mm-hmm. Gewoon lekker samenwerken met een clubje. Iets opbouwen. En dat, van het een kwam het ander. En ja, toen kwam uiteindelijk ook een beetje het kerkenwerk. Dus jongensclub. In de kerk kon ik ook altijd wel wat doen. Dan ging ik wel eens helpen en zo. Mm-hmm. Ik ben altijd bezig geweest met vrijwilligerswerk, met mensen proberen samen te werken. Iets opbouwen, iets maken. En dan kon ik op een gegeven moment ook gewoon ineens afbreken. Dat ik zei van nou, het is leuk geweest. Mm-hmm. Ik ga wat anders doen. En zo is er jeugd, zomers. Jeugdland hebben we heel veel jaren gedaan. Toen ik met pensioen ging, zij zat al op jeugdland, ben ik jeugdland gaan doen. Mm-hmm. Ook gelijk als EHBO'er. Want dat hebben we intussen ook nog een beetje geleerd.
1: Ja, dan ben je een resort gaan doen.
2: Dat zijn we in resort gaan doen.
1: Maar dan opeens net van huis.
2: Ja, ik werkte toen in resort.
1: Ah, vandaar.
2: Dus ik ben vanuit Rotterdam ben ik naar resorts gegaan. Mm-hmm. Dus ja, dat werd zo'n beetje mijn tweede gemeente. Dus die mensen kon ik daar. Dus ik dacht, ga ik op resort aan jou bij jou doen.
1: Ja, en dat heb en je dat ook een hele poos gedaan. Of nog steeds?
2: Dat nog steeds.
1: Nou, respectabel. Dus ja, ook al een aantal jaar.
2: Ja, bent wel een beetje aan het afbouwen. Jeugdland werd me toch een beetje te zwaar. 4 dagen met die jeugd. Omgaan naar alles, dat ging me te veel kosten. Mm-hmm. Kreeg ook wat last van mijn rug. Dus daar moest ik ook een beetje mee op gaan passen. Maar ik heb het vorig jaar voor het laatst gedaan.
1: Was wij het genomen?
2: Ja.
1: Dat is wat?
2: Ja.
1: Ja, dat is dan best wel. Ja, dat voelt denk ik best wel raar. Als je zoveel hebt gedaan en dan ga je juist dingen van afscheid nemen.
2: Ja. Ja, nee, ik. En ze vragen ook vaak aan me van, ik bedoel, dat is een ander verhaal. Ik heb natuurlijk ook wereldwinkel gedaan. Uh-huh. En dan zeggen ze van, stoppie, vallen niet in een gat. Ik zeg, nee, ik kan erg makkelijk die knop onderhouden.
1: Ah, dat is knap.
2: Heb ik hier met Radio Ridderkerk ook gehad. Op een gegeven moment vond ik het genoeg. En dan zeg ik van, alsjeblieft, het is leuk geweest. Hier heb je mijn sleutels. Ik ga ermee stoppen.
1: Ja. Uh-huh. Daar gaan we het straks nog even over hebben, als je het goed vindt.
2: Ja, maar bedoel dat, zo zit ik in elkaar. Dat,
1: ja.
2: Ja.
1: Maar goed, als ik hier straks opeens dus achter het mengpaneel flauw val, dan leg jij hem in een stabiele zijligging en jij gaat mij verzorgen.
2: Ja, ja, ze moeten niet meer te zwaar wezen, want dan lukt het me niet meer.
1: Nee, ja, nou ja, goed. Ik hang er nog net tussenin, denk ik.
2: Nee, dat is ook waarom ik dus met de grote EHBO-activiteiten, zoals wielrondes mm-hmm. en zo, dat gaat ik dus niet, dat doe ik niet meer.
1: Nee.
2: Want ik kan moeilijk tegen iemand zeggen die half onder een fiets ligt van... Ik ben wat ouder, ik heb het in mijn rug. Ik laat je liggen. Ik bedoel, dan moet je gewoon stoppen.
1: Ja.
2: Dat is realiteit.
1: Ja, zeker.
2: Fietsvierdaagse doen we dus nog wel, allebei. Die willen we nog steeds graag mee fietsen.
1: Mm-hmm.
2: Maar er zijn dingen op een gegeven moment, dat moet je stoppen.
1: Ja, snap ik. Jij vertelde net, Wien, was ook wel een leuk verhaal. Een beetje vrijwilligerswerk ergens wel. Gaan we opeens een stuk terug in de tijd, als een jojo heen en weer. Ja. Jij zat bij een koor, daar kwam Arie bij en die werd voorzitter.
3: Ja.
1: Ook een soort vrijwilligerswerk.
3: Ja, dat was vrijwilligerswerk. Wij gingen dan, was ik 16 eigenlijk. En toen zei ik, nou, kom jij zingen? Nou, toen werd hij voorzitter dan gauw. Ik zei, nou, daar luister ik altijd niet naar. Ik zeg, alleen de dirigenten luister ik naar. En daar zijn we het eigenlijk... Tot nu toe zijn we daar 60 jaar lid van, alle twee.
1: Jo.
3: Ja, en dus we blijven zingen en we gaan zingen. En het wordt wel pittig, mm-hmm. maar we blijven het gewoon doen. En het is leuk. En al die jaren hebben we ook gezellig lekker gezongen. En we hebben ook musicals gezongen met kinderkoren. Mm-hmm. Hebben we eerst kinderkoren zo opgebouwd, zo kinderkoor en de grotere koren mochten we halve avond komen zingen. Die jonge meiden mochten halve avond komen luisteren en meezingen. En eerst zaten we achterin. Dat werd te veel herrie. Dus we moesten helemaal vooraan zitten. Nou ja, daar was ook een beetje herrie. Dus,
1: en dat koor, ja, is dat COV?
3: Dat was Toen Ridderkerk Zangkoor. En ja, dat is COV geworden. En dat is gewoon moeilijker geworden.
1: Want?
3: Pittiger. Pittig, anders had je gewoon psalmliederen en zo.
1: Uh-huh.
3: En nu eenmaal grote koorstukken zijn we aan het zingen. Van Brahms en zo, al die dingen. Dus die zijn grotere stukken zijn we nou aan het zingen.
1: Het is
3: ook wel lekker hoor, het is wel mooi.
1: Een mooie uitdaging.
3: Ja, het is een hele mooie uitdaging. Je leert liefleen meer.
1: Ja,
3: ja,
1: maar,
3: zeker.
1: Maar dat trekken jullie allebei nog steeds om dat
3: nog
1: te doen?
3: Nog steeds, ja. Mm-hmm. Ja.
2: Het wordt wel lastiger. Dat... Je hebt op een gegeven moment in zijn oratoriumkoor zingen, dat verlangt vrij veel energie.
1: Mm-hmm.
2: En om dat goed te doen. En als je dan een dirigent hebt die het uiterste van een koor vergt, dan ben je s'avonds echt ben je op. En dan dat ga je merken aan je stem. Maar ik bedoel, het is nog te doen.
1: Dus
2: we mogen nog steeds blijven komen. Dus.
1: Nou, als je niet uitgezet wordt, zou ik ook doorgaan.
2: Ja, ja, nee hoor, dat... Maar dat, daar zijn we allebei nog enthousiast lid van. En, ik heb daar natuurlijk een 18 jaar in het bestuur gezeten. Dus dat heeft ook wel... ik heb er erg veel geleerd ook, laat ik het zo zeggen. Ik heb er veel mensenkennis op gedaan. Altijd goed met mensen om kunnen gaan. Ja, en ik heb altijd veel waardering gehad voor mijn werk. Ik bedoel, dat is dan ook, daar doe ik het niet voor.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan wel weer prettig om dat te merken en dat ze het ook echt uiten. Dat,
1: Wien, we hebben het over koren gehad in alle soorten en maten nu.
3: Ja.
1: We hebben het gehad over de EHBO.
3: Daar zijn we ook 50 jaar lid van.
1: Ja. Dus dat is ook wel
3: heel
1: lieve
3: wat,
1: tijd.
3: Heel wat hoor, alles.
1: Hebben jullie nog iets anders ook gedaan? Of hebben jullie ook nog een beetje tijd voor jezelf mogen hebben?
3: Dat hebben we ook nog gehad, ja.
1: Toch wel?
3: Ja, maar waar hij was, daar was ik ook. Dus het is altijd, ik heb in de schaduw van hem gelopen. En ik deed altijd handspan die.

0: dan kon ik hem niet meer, hè? Want nee, ze waren dan wel gescheiden. Dus dat hielden we wel apart.
1: Zo en, hoort dat ook.
0: Ja, zeker. Want anders hebben we nooit geen eigen stukje leven eigenlijk meer.
2: Nee, nee, dus maar je moest je eigen ding kunnen doen.
0: Nee, je moet je eigen ding kunnen doen. En daarom zeg ik, nou, jou luister ik niet daar. Ik zeg, hier ben ik.
2: Hoe, Arie? Ja. Je hebt het wel zwaar gehad.
3: Ja. Daar hadden we een duidelijke uitspraak over. Van, ja. Op het koor zijn we niet getrouwd.
0: Ja.
1: Oh, oké.
3: Dat was een duidelijke stelregel. Ik was voorzitter en zij was koorlid.
2: Ja.
3: En
2: ze had dus, maar te luisteren, wat ze en, thuis niet
3: nou,
2: doet.
3: Ja, oh. ik was geen strenge voorzitter, maar een beetje orde. Dat werd altijd wel, wel op prijs gesteld. Ik heb altijd gezegd, we komen 80%. Daar heb ik ook altijd de dirigenten voor gehouden. Ik heb er een stuk of vier mee mogen maken. We komen 80% voor het zingen. En 20% moet er minimaal zijn voor de gezelschap.
2: Zeker.
3: Voor de gezelligheid.
2: Zeker.
3: Want het blijft hobby.
2: Ja.
3: En nou, dat hebben we tot op heden toe altijd aardig kunnen bereiken. Ik bedoel, en we zeggen altijd vrijwilligerswerk in het algemeen. Je komt als vrijwilliger binnen. Maar dan is het niet vrijblijvend meer.
2: Nee.
3: En je mag er ook weer vrijwillig uit.
2: Uh-huh.
3: Maar ja, dat zijn regels die heb ik altijd proberen te handhaven in al mijn vrijwilligerswerk.
2: Uh-huh.
3: Dus naar de medewerkers toe. En dat is volgens mij nooit deprimerend of streng overgekomen.
2: Ja, ik snap hem.
3: Want ze zeiden wel eens van ja, maar ik ben maar vrijwilliger.
2: Uh-huh.
3: Ja, daar zijn we blij mee. Ik zeg maar, het is geen vrijblijvendheid.
2: Nee.
3: En dan stonden ze me wel eens raar aan te kijken. Maar dan wisten ze wel weer eventjes van, er wordt wat van me verlangd.
2: Tussen al die drukte in, hebben jullie ook nog tijd gehad om een aantal jaar bij deze omroep, bij Radio Ridderkerk, eigenlijk in die tijd was dat rond te sporten, zou ik maar zeggen. Wat heeft jullie zo gek gekregen om dat er ook nog bij te doen? Wat was er leuk dan aan?
3: Het is begonnen. We waren toen op predikanten en die vroegen mij van, nee, Emmy Mulder kwam naar me toe.
2: Die is ook van heel veel de schuldig.
3: Ja, Emmy kwam naar me toe.
0: Ja.
3: En we hebben toen dus dat religieus programma en met die redactieraad hebben we toen opgericht.
2: Ja.
3: En toen ben ik dus de contactpersoon geworden van de kerken. Dus ik nam de contacten met de kerken op. Daar maakten we een programma van. En dan werd er dus voor gezorgd dat er hier iemand van een kerken was. Als er uitzending was. En nou, dat was ook weer een beetje binnen de sloor. Een apart groepje.
2: Mm-hmm.
3: En dat hebben we altijd heel gezellig en fijn met elkaar kunnen doen. En ik ben blij dat het er dus nog steeds is.
2: Ja.
3: Dat doet me deugd.
2: En dan zit je na nou een hele hoop jaren, want je doet dat al een poosje niet meer. Zit je opeens hier in dat gebouw?
0: Ja.
2: Wat denk je dan?
0: Ah, ja.
2: Had je dan het gevoel van, hè, ik kom weer thuis? Of denk je van, nou, ik weet eigenlijk niet wat ik in dat gebouw moet doen?
3: Nee.
0: Leuk, dat ja.
3: Ja, ik ben begonnen in de container onder de flat.
2: De proefuitzendingen?
3: Die proefuitzendingen.
2: Dat
3: daar
2: was 1986.
3: Ja. Daar ben ik begonnen. Daar heb ik de eerste uitzending gedaan met onze dirigent met een koorstuk. Ja. Nou, en daarna zijn we dus verhuisd naar de kluis beneden.
2: Mm-hmm.
3: Nou, daar hebben we dus ook van alles mee beleefd. En daar waar jij ook onder andere ook een keer bij gekomen.
2: Ja, dat is lang geleden. Ja.
3: Nee, maar dat heb ik altijd graag gedaan.
2: Mm-hmm.
3: En toen zijn we dus hierheen verhuisd. Maar ja, bij die kluis, daar hebben we echt ook fijn radio kunnen maken.
2: Ja.
3: Daar hadden we een heel fijne groep. Er werd ook oudjaarsnacht gebeld van, Arie, ga dus naar de studio. Want er zit een of andere jonge man, die zit nog een uitzending te maken. En raad eens wie dat was.
2: Ik zou het je niet kunnen zeggen.
3: Dat was die meneer die tegenover staat.
2: Nou, sommige dingen veranderen ook nooit. Ja.
3: Arie was een hele fijne vent, deed alles. Was zeer enthousiast, deed het ook goed, heb ik altijd gemerkt. We konden altijd een beroep op hem doen, maar hij was toen op een gegeven moment even wat te enthousiast. En hij zei eerlijk, ja Arie, hij zegt, het is radio en die moet altijd aan.
2: Zo is het, de radio moet altijd aan.
3: Nou, en dat vond ik een hele mooie.

0: mooie opmerking van hem.
1: Nee, we hebben hier samen met Gert Schild en nog twee... hebben we hier de hele boel gesloopt, muren eruit gehakt en lokalen gemaakt. In samenwerking met Daan Blinde, die dus vanuit de bouw kwam, konden we leuke dingen doen. Mm-mm. En zo is hier de boel opgeknapt en neergezet.
2: Tot nog toe.
3: Jullie zijn een van de laatste gasten van dit programma die in dat oude gebouw komen. Hè? Dus dat is wel bijzonder dan.
1: Ja, nee,
2: en dus het begin en het eind.
3: Ja, bijna wel. Ja.
1: Als we hier een keer lang fietsen, je kijkt altijd toch weer naar dat gebouw.
3: Ja.
1: Want er ligt toch een stuk van je leven.
3: Zeker wel.
1: Zonder meer.
3: Zeker wel. Maar tijden gaan veranderen.
1: Ja.
3: We houden het nog een paar maandjes hiervoor en dan is het gewoon gebeurd. En dan gaan we naar nieuwe bouw. Dat gaat weer wat worden. Ik had het graag nog een beetje liever willen hebben over fietsen en kamperen met de caravan en dat soort mooie verhalen. Maar ik zou je eerlijk zeggen, de tijd is op.
1: Je meent het.
3: Ja, hoe moet dat nou?
2: Dat we fietsen blijven, lekker fietsen.
3: Als jullie nou gewoon lekker blijven fietsen.
2: En blijven caravannen. Blijven caravannen en fietsen. En dan hebben we het er best daar zin.
3: Ja, en dan gaan we het er een andere keer nog eens over hebben.
2: Ja, prima.
1: Ja, en dan doen we het, als ik het beleven mag, in de nieuwe studio.
3: Dan mag je daar nog een keertje langskomen. Met veel genoegen.
2: Ja, zeker.
1: Nee, want ik hoop het mee te mogen maken daar ook nog een keer rond te kunnen neuzen.
3: Ik hoop het ook voor een jaar.
1: Want Radio Ridderkerk draagt me nog steeds een warm hart toe.
3: Lief, mooie woorden om mee te besluiten.
1: Ja.
3: Mag ik jullie danken voor je komst? Arie de Waard, Mien de Waard.
2: Ja, graag gedaan.
3: En graag voor nog eens nog een fijne zondag.
4: Deze zomer herhalen wij de afleveringen van Praten met een Ridderkerker van afgelopen seizoen. Vanaf oktober verzorgen wij weer nieuwe uitzendingen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
2: Bakkerij Vos,
4: Slagerij Vreugdenheel,
5: Bloemist Fleur Fischen,
4: Harmo de Meijer,
3: Kruidvat,
2: Miss Beauty Fashion,
4: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
2: Eetcafé De Parel,
4: Lidl,
3: Libera
2: en Café Bonnes.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180-628-546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u luistert naar Radio Ridderkerk. Dit is Starlight Souvenirs. Ja, daar zijn we weer. De tijd gaat snel, hè. Zo denk je van, goh, het duurt nog 14 dagen. Maar hier zijn we alweer met onze versie van Starlight Souvenirs. En wij zijn Alexander Roos. Hij zorgt voor de techniek en de muzikale input. Want hij heeft ook muziek meegenomen. En hij wil mij nog wel eens muzikale weetjes vertellen. Ja, dat is reuze handig. Mijn naam is Roelie het Jong. En zoals altijd, we hebben weer een leuke gevarieerde lijst voor u. Met wat bekendere namen. Met wat oudere artiesten. Nieuwe. Nou, we gaan maar gewoon beginnen. We beginnen met Belle en Dolly Parton. Een hele leuke variatie op een grote hit die Dolly ooit eens had. The Son of Jolene.

Kelly Bell is een jonge country zangeres. En ze timmert aardig aan de weg. Als 19-jarige verhuisde ze naar Nashville. En dat heeft er wel heel erg goed gedaan. Toen Dolly Parton dat hoorde, de demo van dit nummer, vond ze het leuk om mee te zingen. The Son of Jolene. Een album van Bell, want dat is haar artiestennaam, die komt uit in oktober. Midwestern heet die. Ja, en dan gaan we naar een Australische band. En ik kan mij nog herinneren met mijn vriendinnen op school dat we zaten te zwijmelen bij All Out of Love en Lost in Love en Making Love Out Nothing of All. En dan heb ik het over Air Supply. Die mannen, die bestaan nog steeds. Graham Russell en Russell Hitchcock, ze hebben al jaren, dus 50 jaar succes. Vooral veel succes natuurlijk in de 70 en de 80 jaren. Zijn wij een beetje verloren hier in Nederland. Tenminste, ik wel. U misschien niet, maar ze gaan een nieuw album maken. En dat nieuwe album, dat moet uitkomen ergens dit jaar. Na 14 jaar komt er een nieuw album. Er is dus al een voorproefje van. En we gaan luisteren naar de nieuwe single van Air Supply, A Matter of Time.

Ja, dat waren de mannen van Air Supply en een nieuwe single, A Matter of Time. En ik zei al, ze maken een nieuw album, dat na 14 jaar weer een nieuw album uitkomt. En ze zijn nu bezig met het geven van concerten. Maar als u daar naartoe wilt, dan zult u naar Hawaii moeten of Mexico, want daar zijn ze op tournee. Ja, Nashville, die naam hebben we al eens een keer laten vallen. En daar komt de volgende band ook vandaan. Little Big Town, een Amerikaanse countryband die al sinds 1998 bestaat. En hun 12e studioalbum komt bijna uit. En we gaan luisteren naar hun nieuwe single Little Big Town and We Could Have It All.

Als we nou maar een beetje goed met elkaar omgaan, elkaar helpen. Ja, dan We Could Have It All van The Little Big Town. Mooi nummer. Iets heel anders nu. Zet u schrap. We gaan naar het Songfestival.

Voor deze aflevering van Starlight Souvenirs gaan wij naar het 10e Songfestival dat plaatsvond in 1965. Dus dat is een tijdje geleden. Wie won er toen in 1965? De nummer 1, dat werd Luxemburg. Frans Gal, die zong Poupée de Cire, Poupée de Song. Wat deed Nederland? Wij stuurden Connie van der Bos en zij werd 11e met Het is genoeg. En wij gaan luisteren naar de nummer 4. En de nummer 4, dat is Oostenrijk en zij stuurde Udo Jurgens. Hij ging in 1965 voor de tweede keer naar het Songfestival. In 1964 ging hij ook al met Waarom Noor Waarom, werd hij 6e. En in 1965 ging hij met een ander nummer en dat nummer heet Sag ihr, ich lass sie grüßen en hij werd 4e.

Dat was Udo Jürgens Zaak, Ihr Ich Lass Sie Grüßen. En hij ging daarmee naar het Songfestival in 1965. En ja, het jaar daarop, 1966, toen de derde keer, drie keer de steep zegt, won hij het Songfestival met Merci Chérie. Ja, dat was Udo Jürgens en het Songfestival. Wij gaan verder met een dame die wij in 1979 leerden kennen. Toen ze zong op de titelsong van het album van de Crusaders. En dat was Street Life. Ik heb het over Randy Crawford. Haar grote doorbraak die kwam in 1980. Want toen zong ze dit nummer. One Day I'll Fly Away.

Brandy Crawford en One Day I'll Fly Away. Uit 1980 op het album Now We May Begin. Inmiddels is ze gestopt met haar carrière. Ze is 74, heeft ook wat lichamelijke wat moeilijkheden. En haar carrière beëindigt. Dus we moeten het doen met de muziek. De muziek die Alexander heeft uitgekozen. Ja, als u langer wat vaker luistert, zou u kunnen bedenken. Want we gaan wat laten horen van Earth and Fire. Helaas moeten we afscheid nemen van Johnny Kaagman, die een paar weken geleden overleed. Dan moeten we het doen met de muziek van Earth and Fire. De broers Chris en Gerard Koerts, die begonnen als de Singing Twins. Ze richtten in 1967 de band Opus Gamefall op. En na wat bezettingswijzigingen werd de naam later, een paar jaar later, Earth and Fire. Ook een paar andere zangeressen kwamen langs en toen kwam Journey. De doorbraak kwam in 1970 met het nummer Seasons, geschreven door George Cormans van de Golden Earring. En een grote hit is waar we nu naar gaan luisteren. Hier is Earth and Fire en Memories.

0: Ja, jongens, dat was niet zomaar een bandje, hoor. Earth and Fire hoorde u met hun eerste nummer 1 hit in 72, Memories. Geschreven door de broers Koerts met medebandlid Hans Sieg. Kwam alleen als single uit en heeft niet op een studioalbum gestaan. Wel op verzamelalbums natuurlijk. Maar alleen als single. Toen de tijd gebeurde dat nog wel eens. Earth and Fire hoorde u en we gaan nu weer verder met iemand die we hier niet zo goed kennen. De Amerikaanse singer-songwriter Alex Warren, maar hij is ook YouTuber. Dat is een beroep tegenwoordig zeker. Hij is ook populair op TikTok en op Instagram en daar zette hij allerlei filmpjes op en zo werd hij al een beetje bekend. En in 2021... heeft hij besloten, ik ga mij richten op de muziek. Dat resulteerde in een debuutalbum in 2024 en een album, een tweede in 2025 en een nieuw album is dit jaar opkomst. Eerst maar eens luisteren naar de single die hij heeft uitgebracht, Alex Warren en Rescuer.
1: Trucks I can't bear.

Ja, dit was Alex Warren. We hebben wel eens vaker muziek van hem gedraaid. We hebben bijvoorbeeld had hij een klein hitje mee, Carry You Home. Maar dit was zijn nieuwe single, Rescuer. Ja, we gaan verder met een nummer die we denk ik nog wel kennen uit 1976.

Gérard Lenormand in 1976 van zijn album Drôle de Chanson, Voici les clés. Hij had er toen een grote hit mee, maar heeft het natuurlijk niet zelf geschreven en was ook niet de eerste die het uitbracht. Dat was iemand anders, dat was een popgroep uit Italië die opgericht is in 1974. En die popgroep heet Albatros, opgericht door Toto Cutugno, jawel. En het nummer is ook door hem geschreven samen met Vito Pallavicini. Zij hebben het uitgebracht in 1976 en ik heb het over Nel Cuore Nascenti.

Nelkjore Nesensi van de band Albatros. En nu hoorde Toto Cotugno zingen. De band ging in 1978 uit elkaar, zodat Toto zijn eigen solo carrière kon starten. En dat is aardig uitgepakt voor meneer. Hij won trouwens het Songfestival in 1990 met het nummer Insieme. En nou we dan toch bezig zijn, wilt u misschien ook weten wat deed Nederland dan in 1990? Wij stuurden Maywood en zij werden 15e met Ik wil alles met je delen. Iets heel anders nu. Het werd wel bekend, maar het is maar een paar jaar geweest. Angela en The Roots. En dan heb ik het over Angela Groothuizen, de dame van de Dolly Dots. En ze is nu eigenlijk meer in beeld als jurylid en presentatrice dan als zangeres. En Ruud Mulder, van de gitarist van Spargo. Zij zorgde samen voor 2 albums. En op een van de albums, Young Souls uit 1990, staat dit nummer, Pressure.

Nou, we moeten nog de maand uitzitten in deze studio. En dan gaan we over naar een nieuwe locatie. Maar er zijn al meer collega's geweest die hebben gemerkt van hey, de apparatuur die begint het een beetje te begeven. Het is ook erg warm. Dus ineens stopte de cd-speler ermee. Maar we vinden het eigenlijk zo'n mooi nummer. Dan, we gaan niet verder. We gaan wel eventjes opnieuw beginnen. En Alexander die zag ik heel druk heen en weer. Dus ik hoop dat het hem lukt om nog een keer Angela in The Root te laten horen. Ja, knik je ja? We gaan het proberen, Alexander.

Ja, met wat hindernissen, maar we hebben hem dan toch gehoord. Angela en The Root en Pressure. Dat komt van het album Young Souls uit 1990. Daarna maakten ze in 1992 nog een album Walking on Water. En toen zijn ze ieder hun eigen gang gegaan. Vorige aflevering hebben we de eerste release laten horen van het nummer Sunny. Dat kennen we heel goed van Boney M, met de disco-versie. Maar dat was een jazz-versie van Miko Hirota. En daarvoor hadden we ook al een versie van Sunny. Een nieuwe, ook een jazz-versie van een jonge zangeres. Nou, toen hebben we het er nog zo even over nagepraat met Alexander. En jouwe, Rob de Nijs, die heeft hem ook op de plaat gezet. Die heeft er ook een cover van gemaakt. Nou, vonden we zo leuk. Dat krijgt u ook te horen. Hier is Rob de Nijs en Fanny, ik mis je.

Nou, en het is eigenlijk helemaal nog niet zo'n slechte cover ook van het nummer Sunny. Dit was Rob de Nijs uit 1966. Funny, ik mis je. Nou, het is, loopt al aardig tegen het einde van het programma van Starlight Souvenirs. Maar we gaan nog wel eventjes door. En we hebben voor u nog Mosedades, de studentengroep uit Spanje. Al uit de jaren 60. En er zit nog één originele zangeres in. En zij hebben vorig jaar een nieuwe single uitgebracht. Tu e Tiempo.

Mooiste daders. Ja, moet ik nou ook weer over het Songfestival beginnen? Nee, ga ik niet doen. Maar ze hadden wel een knijterende hit ermee. Dit was een laatste single die we kennen van Mooiste daders. To a Jemplo. En dan zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Starlight Souvenirs. We hebben er nog één in petto voor u.

En dat is van de groep Wilson Phillips. Dat zijn drie dames. En zij hebben hun achternamen hebben ze gewoon gebruikt. We hebben Shanna Phillips en Carney en Wendy Wilson. Jawel, Carney en Wendy zijn de dochters van Brian Wilson. En die andere is de dochter van Michelle en John Phillips van de mama's en de papa's. Ze hebben een paar, twee albums gemaakt. En toen stopten ze met samenwerken, ging ieder zijn eigen weg. Maar ze hadden wel gelijk een knijter van een hit in 1990 hun debuutsingle. En dat is Hold On. En daarmee ga ik afscheid van u nemen. Want het zit er alweer op. Deze Starlight Souvenirs. En zoals ik al zei. Ja, we gaan over naar een andere locatie. In september. Dus wij zijn nog één keer hier vandaan. Van de oude studio, oude locatie te horen. En daarna gaan we naar het nieuwe studio. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Dan hebben we toch wel geen haperende cd-spelers meer, hoop ik. Volgende week zit hier weer Nieke Bravenboer en wij zijn er over 14 dagen weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
2: Die jullie allemaal nog een heel hartelijk welkom wensen in het programma. Natuurlijk doen we dat weer hier vanuit de studio's van RTV Ridderkerk. Wat moet ik daarvan zeggen? Het zou zomaar eens een van de laatste keren kunnen zijn, hè, dat we hier vandaan uitzenden. Nee, dat duurt nog wel heel eventjes. Nog minstens de hele maand voordat we gaan verhuizen naar ons nieuwe studiogebouw. Maar daar horen jullie in de toekomst toch veel, veel, vele malen meer over. Maar ik ben al eens geweest kijken, stiekem. Oh, wat is het daar mooi. Daar gaat het niet om. Maar jullie luisteren natuurlijk niet naar om mijn gewauwel te luisteren over nieuwe studio's, maar gewoon lekker naar lekkere country muziek. Max McNown van het album Night Diving uit 2025.

Brown Eyes. Was dat van Max McNown? Ik zei het al, van zijn tweede studioalbum. Dat album dat kwam uit in november 2024. Nee, het nummer kwam uit in november 2024, ik moet goed zeggen. En het album Night Diving kwam uit in 2025. Maar het nummer was alweer de derde single van dit studioalbum. Nou, zijn jullie weer helemaal op de hoogte? Hier is Feeling Good Again van de Turnpike Troubadours samen met Sierra Hill.

Turnpike Troubadour samen met Sierra Hull, Feeling Good Again. En dat Sierra Hull niet zomaar eentje is. Deze is 7 keer heeft ze de Mandolin Player of the Year Award gekregen. Nou ja, dat betekent dat je dat wel heel erg kan. Maar dat was ook wel te horen hoor. Zoek ze maar eens op, Sierra Hull. Hier is Cole Swindell. Een heel persoonlijk liedje. Hier is Girl Dad.

Dat is toch mooi als iemand het over je kan zeggen. We're having a girl dad. Van Cole Swindell was dat. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over deze hebben. De formatie heet Shaboozy. Het nummer komt van 5 juni 2026, dus dit jaar. Het komt van het album The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales.

She's... Nee, die komt zo meteen. Cowgirl was dat van de formatie Shaboozy. Jason Aldean gaan we in de uitzending halen. En She's Why gaat hij brengen. Het komt van het album Songs About Us. Ook weer een album. 2026.

She's Why was dat van Jason Aldean. Gretchen Wilson. We gaan het tempo een klein beetje opvoeren, denk ik. Mag best wel een beetje. Dat kun je van Gretchen Wilson wel verwachten. Hier is Redneck Shit.

Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Het is allemaal een opvolger van The Redneck Woman, wat ze jaren geleden had. En het nummer kwam uit op 1 mei 2026. Bijna nieuwer kunnen we ze niet hebben. Hè? Nee, dat heb je zo voor in deze periode van het jaar dan, zullen we maar zeggen. Je luistert nog steeds naar Country Style, RTV Ridderkerk's Country programma. En natuurlijk ook dat van de collega's van Atos RTV. Op vrijdagavond doen we dit programma live bij RTV Ridderkerk uit de studio's. Zondagmiddag kun je tussen 4 en 5 luisteren naar de herhaling van dit programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag kun je naar dit programma luisteren tussen 2 en 4 uur. Maar dan weer bij de collega's van Atos RTV. Hier is My Way. Maar dan van Riley Green.

Zo zie je dat een titel van een nummer op zichzelf niet alles zegt over de uitvoering daarvan. Hè? Riley Green was dat en My Way. Dat komt van het album That's Just Me. En dat komt dan weer van april 2026. Ella Langley is de volgende artiest die we gaan draaien in het programma Country Style. Het nummer komt van het album Dandelion. En dat komt er weer van, ook weer van april, maar dan 10 april 2026. Dit jaar ook weer dus. En het gaat over een regel die haar vader altijd tegen haar zei. I love you from the bottom of my boots to the top of her head. Here is the bottom of your boots.

Dandelion, dat is het album waar dit vanaf komt. Ella Langley and the Bottom of Your Boots. Say So, dat is de volgende die we gaan draaien. Is van de formatie Dan and Shay.

say so. If you need somebody, just say so. Het gaat over dat je elkaar toch wel een klein beetje in de gaten moet houden. En dat is natuurlijk ook wel een klein beetje zo. Hè? Luke Bryan, dat is de volgende artiest. Het album komt uit maart 2030. Maart 30, ja, 30 maart dus. 2026 en het komt van het studioalbum Signs. Hier is Country. And she knows it.

The Climb. Was dat van Bailey Zimmerman? Ja, dat kan. Verzoekjes aanvragen, dat kan. Dan kun je even bellen naar de studio. Bijvoorbeeld, ja, als je een mooi nummer wilt horen. Of als je denkt van, nou, dit is er eentje. Die hebben we al heel lang niet meer gehoord op de radio. Dan mag dat natuurlijk ook. Hè. Het telefoonnummer is bij jullie bekend. Mag ik tenminste aannemen. 080-430-777. Brad Paisley. Een schuifel was.

zei het toch, het is lang geleden dat we deze gedraaid hebben. She's Everything van Brad Paisley. Niemand minder dan Brad Paisley, zullen we dan maar zeggen. En die draaien we met heel veel plezier. Geen enkel probleem. Het volgende nummer is van Chase Matthew. Het komt uit januari 2026. En het gaat over al die trots die je kunt hebben op je dorp, op je plaats. De gewoontes die er zijn. En zijn achtergrond. Uit het boerenland. Daar is niets meer. Hier is Holding It Down.

0: Keep Holding It Down. Van Chase and Matthew. Ja, If I Didn't Know You, dat is de volgende die we gaan draaien. The Red Clay Strays, de naam wordt niet gekker, hè?
1: You called me in the nick of time.
0: If I Didn't Know You.

If I Didn't Know You was dat van de Red Clay Strays. Dat is mooi, hè? We gaan de laatste plaat draaien in het programma van vanavond. Want we zijn er alweer bijna. Hier is Cody Johnson en I Want You.

0: De Buckaroos die spelen weer de eindmelodie van dit programma. Dat nummer dat heet 7-11. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond, is het tijd voor Jazz and Easy van collega Veder Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling van dit programma bij RTV Ridderkerk, dan is het tijd voor het non-stop shanty-programma Trosselos. En op de donderdag bij de collega's van Atos.
1: Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3x2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent. En

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen uit de Taalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag? Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Trossen los. Een gevarieerd non-stop programma met zanties en zeemansliederen. Uitgevoerd door koren en groepen uit binnen- en buitenland. Was his name.
13: And in the days of the Cape Horn trade, he played the Shanghai game.

0: En zijn compaan of zijn vroeg, zijn man mocht God en de rond zijn aan jou.
1: Zijn man, je jasje, zijn roze aan je brug, ja, sta je aan.
0: Zijn man, je schijnt, je compaan of zijn vroeg, zijn man mocht God en de rond

0: je letje naar die. Te vieren voor ooit, je fletje met die.
1: Ja, sta je.
0: Ze juist die gaan vroeg, als die vroeg die gaan je. Dat boek je ook rennen.

0: Sie mampien jons, sie grosje mi brak.
1: Jastavia,
2: Jastavia.
0: Sie los mi spiecha, ci ici nasch pak.
1: Jastavia,
2: Jastavia.
0: Sie mam, ci sienciu kompanov, ci dwuch. Sie mam, ochote na rum, ci nam juk.
1: Sie mampien jons, sie
3: grosje. Vanaf 17 augustus kun je weer luisteren naar Radio 3x2. Maak het mee alsof je er zelf bij bent. En luister.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
5: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fashion,
10: Harmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom bij het programma Songs of Glory. Een non-stop programma met de mooiste christelijke muziek. Elke zondagavond om 6 uur, techniek en muzieksamenstelling Peter Gouweloos.

Vandaag horen we muziek onder het thema live. Live-opnames tijdens concerten van de beste christelijke artiesten. Mooi om soms de bezoekers te horen meezingen met een applaus als afsluiting. Veel plezier het komende uur.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Een hele goede avond. Je luistert naar een nieuwe aflevering van het kinderprogramma Schatgraven hier bij Radio Ridderkerk. Vanavond zit de uitzending lekker vol. We hebben natuurlijk veel liedjes, een verhaal uit de Bijbel en deze keer hebben we ook een gast die komt vertellen over de tentweek. Achter de knoppen van de techniek zit David Muisoudijn en achter de microfoon zit Nadia van Hoppen. Luister het komende half uur gezellig mee. Wat een heerlijk zomers weer hadden we weer de afgelopen week. Al ben ik eigenlijk ook wel blij dat het weer eens heeft geregend hoor. Inmiddels zijn we alweer 4 vakantieweken verder. Misschien ben je net terug van een lange reis. Of heb je lekker gekampeerd op de Veluwe of ergens in Frankrijk. Of ben je aan het voorbereiden op het fietsen met 3x2 dat komende week gaat starten. Of hou je niet van weggaan en blijf je gewoon lekker thuis. Hoe dan ook, leuk dat je luistert vanavond.

Weet je toevallig nog waar de vorige aflevering van Schatgraven over ging, 2 weken geleden? Er kwamen toen 3 Bijbelverhalen voorbij waar kinderen in voorkomen. Maar er zijn nog wel meer van zulke verhalen hoor. We gaan er in deze uitzending nog even aan je vertellen. Dit verhaal gaat niet over 1 kind, maar meerdere kinderen. Je mag raden, dan draaien wij in de tussentijd nog een liedje.

Zoals we in de vorige aflevering al vertelden, is de Bijbel niet alleen een boek voor grote mensen, maar ook voor kinderen. En in het verhaal wat ik nu ga vertellen, zul je dat ook merken. Het verhaal staat zelfs al 3 keer in de Bijbel. In Matteüs, Marcus en Lucas. Het is druk. Veel mensen verdringen zich rondom de Heer Jezus en stellen hem allerlei vragen. De Heer Jezus heeft al een paar heel belangrijke vragen beantwoord. Soms geeft hij de mensen antwoord uit het Oude Testament van de Bijbel. En soms antwoordt hij hen met zijn eigen woorden, die ook het woord van God zijn. Want Jezus is de Zoon van God. Het gesprek van de volwassenen wordt plotseling verstoord door kinderstemmen. De discipelen van de Heer Jezus kijken op. En daar zien ze aankomen. Allerlei kinderen. Rennend, huppelend, springend. Sommige mensen komen met baby's op de arm. De discipelen denken, die komen toch zeker niet naar Jezus toe. We zijn net over zulke belangrijke dingen aan het praten. Ze mogen ons niet storen hoor. En misschien zeiden ze wel tegen elkaar, we moeten het niet toelaten dat de kinderen Jezus lastigvallen. De Heer Jezus heeft al zo druk. Hij wil nu vast geen kinderen zien. De discipelen besluiten er snel iets aan te doen. Nee, nee, zeggen ze streng. Terwijl ze op de kinderen afkomen om hen uit de buurt te houden. Wegwezen, jullie mogen de Heer Jezus niet storen nou. Hij heeft het nu veel te druk. Hij heeft geen tijd om zich met kinderen bezig te houden. Neem jullie baby's maar mee en ga alsjeblieft weg. Oh, wat zijn de kinderen en de grote mensen die hen hebben meegenomen teleurgesteld? Verdrietig keren ze zich om weer naar huis te gaan. Plotseling komt de Heer Jezus uit de menigte tevoorschijn. Hij neemt het de discipelen zeer kwalijk dat ze de kinderen wegstuurden. Scherp spreekt hij hen toe. Laat de kinderen bij mij komen, zegt de Heer Jezus. Stuur ze niet weg, want het koninkrijk van de hemelen is voor mensen die lijken op deze kleine kinderen. Wie het koninkrijk van God niet ontvangt, zoals een klein kind dat doet, zal het niet binnengaan. De discipelen doen een paar stappen naar achteren. Ze kijken toe hoe de Heer Jezus zijn handen naar die kleine kinderen uitstrekt. Hij slaat liefdevol zijn armen om hen heen. Andere kinderen gaan om hem heen staan. Moeders hebben waarschijnlijk hun kleine baby's dicht bij hem gehouden, zodat hij de baby's kon aanraken. In de Bijbel staat dat de Heer Jezus zijn handen op hen legde en hen zegende. Zou je daar niet graag bij geweest willen zijn? Wat geweldig dat deze kinderen konden zien dat Jezus, de Zoon van God, van hen houdt en hen zegent. De discipelen vonden hen niet zo belangrijk, maar de Heer Jezus wel. Hij zegt, laat de kinderen bij mij komen. De Heer Jezus houdt van kinderen. Ze zijn heel, heel erg belangrijk voor hem. Hij wil ook dat jij naar hem toe komt. En dat kan. Niet door naar hem toe te rennen zoals de kinderen in het Bijbelverhaal, maar door te bidden tot Jezus die nu in de hemel is. Hij wil graag dat je komt. Vertel hem maar wat je bezighoudt.

0: Als je meer wilt weten over God, kun je natuurlijk de Bijbel lezen. Bijvoorbeeld een kinderbijbel. Of je kunt naar een kinderbijbelclub gaan in Ridderkerk. Of naar een kerk natuurlijk. Maar je zou bijvoorbeeld ook naar de tentweek kunnen gaan in Slikkeveer. En daar gaat onze gast van vanavond van alles over vertellen. Welkom. Nou, stel je eerst maar even voor.
1: Ja, bedankt. Ik ben Marien. Ik ben meester bij de 4 tot 9. En dat doe ik nu een paar jaar. En dat is hartstikke leuk. En ik heb er al heel veel zin weer in om de tent te mogen doen. En alle kinderen te zien die komen.
0: Ja, want er staat dus een grote tent. Maar wat is er te doen?
1: Nou, wij hebben 's ochtends en 's middags een leuk programma. 's Ochtends gaan we lekker naar een Bijbelverhaal luisteren. Heel veel zingen. Wat knutselen. En we hebben verschillende van onze bekende vrienden die langskomen. In de podcast, maar ook als Bram en Britt die langskomen. En 's middags gaan we een keer een vosjacht doen. En we gaan spelletjes bij de tent doen. En bij de andere tent, dus de 9-13, daar doen ze een beetje hetzelfde 's ochtends. En dan hebben ze 's middags wat andere spellen. Hebben ze eerst een keer in Zeskamp en daarna nog spel in de wijk. En donderdag hebben we met z'n allen een gezamenlijke voorstelling 's middags. Waar wat heel leuk belooft te worden. En vrijdag sluiten we weer lekker af met pannenkoeken eten.
0: Wow, dat klinkt als een heel leuk en vol programma. Er zijn dus eigenlijk 2 tenten.
1: Ja, we hebben 1 hele grote tent voor de 4 tot 9. Mm-hmm. En een iets kleinere tent voor de 9-13.
0: Oké, okay, het is dus van 4 tot...
1: 4 tot 9 jaar, ja. En van 9 tot 13 jaar. Dus okay. Als je 9 bent, dan mag je zelf kiezen bij welke tent je gaat.
0: Oké. Okay. Hey, en wanneer begint het precies?
1: Het begint dinsdag 28... dinsdag 25 augustus. En dan begint het om 10 uur tot 12. En 's middags is het programma van 2 tot 4. En dat is maandag of dinsdag tot en met donderdag. En vrijdag is het van 10 tot 12:15. Want dan doen we gezellig met z'n allen pannenkoeken eten. En dan sluiten we het weer af.
0: Nou, dat klinkt goed. Hey, en hoe werkt dat? Je komt als kind eraan en kom je in een groepje terecht? Of hoe werkt het?
1: Ja, je kan van tevoren je al aanmelden. Dan zijn al je gegevens al bekend. En dan kan je naar een meester of juf toe lopen aan het begin. En dan krijg je daar een kleurtje toegewezen en een symbool. Dan mag je zelf nog kiezen. En dan ga je naar je groep. Daar ga je naartoe, haal je een badge op. En dan loop je vervolgens de tent in. En daar zit een andere meester of juf al met dat symbool omhoog. En dan kan je daarbij gaan zitten. En dan heb je vaste juf of meesters die er zijn, elke dag weer. En die begeleiden je en helpen je met alle leuke dingen doen. En bij de 9-13 gaat het iets anders. Daar hoef je alleen maar aan te melden. Dan krijg je een sticker en dan kan je zo gaan zitten. Daar hebben ze geen losse groepjes, maar wel ook hele leuke juf en meesters.
0: Goed zo. Hey, en waarom organiseren jullie eigenlijk zo'n tentweek?
1: Ja, wij vinden het heel belangrijk dat kinderen horen over God. En vinden dat ook hartstikke leuk en mooi om dit op zo'n manier te doen. Iedereen is welkom. Het is helemaal gratis om te komen. Je kan zeggen, ik kom alleen in de ochtenden of kom de hele week. Dat is natuurlijk het allerleukste. Maar het is een laagdrempelige manier, een makkelijke manier om een keer wat te leren. En het is ook gelijk voor de kinderen die alweer naar school willen, een mooie manier om even weer rustig in te komen en nog even leuk de vakantie af te sluiten.
0: Hey, en dit jaar is er ook weer een thema, hè? Wat is het deze keer?
1: Dit jaar is het thema Wereldwonder. Je ziet ze overal. Als je een beetje rondreist, dan, of op school of ergens anders wat voorbij ziet komen, dan heb je ze waarschijnlijk wel eens gezien. Er zijn er die door mensen zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de piramides of het Colosseum in Rome. Maar de natuur is ook een wereldwonder. Denk maar aan de berg als je op vakantie bent geweest, of de zee en het strand. Als je daar bent, dan is dat best bijzonder hoe dat allemaal werkt. En uiteindelijk het grootste wereldwonder zijn eigenlijk wij als mensen. Wij zijn ook een wonder dat we zo precies kunnen leven. En het grootste wonder was God die Jezus zijn zoon zond naar deze wereld.
0: Ja. Dus daar gaan de kinderen zo over horen?
1: Daar gaan ze zeker veel over horen, ja.
0: Hey, en ik begreep, daar hoort ook een liedje bij, hè?
1: Ja.
0: Daar gaan we nu eerst naar luisteren.

0: Ja, je hoorde het themalied van de Tentweek, die de week na deze week van start gaat in het Electropark in Slikkeveer. Dat lied zal iedere dag worden gezongen en jij als luisteraar weet nu al een beetje hoe die gaat. Hier bij mij in de studio zit Marien en hij hoort bij de organisatie van de Tentweek en hij vertelt erover. Hey Marien, wat is jouw rol eigenlijk tijdens de Tentweek?
1: Ja, ik stuur de meesters en juffen bij de grote tent aan. En daarnaast draai ik ook gewoon leuk mee als meester van een groepje. Dat is het allerleukste natuurlijk gewoon om te doen. En ja, daarin zorg dat alles goed gaat, dat alles op de achtergrond goed loopt. En dat alles geregeld is. Dat alle juffen en meesters weten wat ze moeten doen. Zodat die ook weer weten wat de kinderen allemaal mogen gaan doen.
0: Leuk. En heb je dat wel eens vaker? Heb je wel eens vaker bij de Tentweek geholpen?
1: Ja, ik doe nu voor derde keer het aansturen. En daarvoor heb ik ook al bijna 5 jaar meegeholpen bij de tent. Voor de kinderen die al wat ouder zijn, misschien ook de digitale tent hebben meegemaakt tijdens corona. Daar heb ik ook in meegedraaid en meegeholpen. En dat was ook hartstikke leuk om te doen. Alleen nooit zo leuk als de echte tent in het park was.
0: Hey, als onze jonge luisteraars het horen en denken, ik wil wel komen. Ja, je hebt al verteld, dus ze kunnen zich aanmelden.
1: Ja, dan kan je je inderdaad tot en met komende zaterdag aanmelden via de website van de Wilhelminakerk. Dat is wilhelminakerkslikkeveer.nl. Daar staat onze aanmeldpagina ook op vermeld. Dan kan je ouders je gegevens vast invullen. Dan weten wij vast dat je komt en of er bijzonderheden zijn. En anders kan je ook zeggen, mocht je er niet meer aan toekomen, dat je gewoon gezellig dinsdagochtend bij je tent komt aanmelden. Dat kan ook altijd nog. Okay.
0: En het is dus helemaal gratis, hè?
1: Ja, het is helemaal gratis om te komen.
0: Leuk. En ik las nog iets over een kleurwedstrijd.
1: Ja, we hebben een kleurwedstrijd. Een aantal van onze juffen en meesters hebben een kleurplaat uitgezocht. Die komt als goed is nog op de website. Maar ik kan in elk geval, op de website staat ook al een plek. En anders kan je het naar de mail sturen, naar tentweekslikkeveer.nl. tentweekslikkeveer@wilhelminakerkslikkeveer.nl. En dan komt de mail bij ons binnen en dan sturen wij de kleurplaat ook naar je toe.
0: Leuk. Leuk om van tevoren al mee bezig te zijn. Nou, volgens mij hebben we al heel veel genoemd. Heb je nog aanvullingen?
1: Vrijdagavond hebben we voor de ouders ook een moment waarop ze kunnen zien wat we allemaal geknutseld hebben. En hebben wat beelden om te zien hoe het was tijdens de tent. Dus dat is ook zeker een aanrader. En de zondag na de tent hebben we 's ochtends nog een dienst waarin we ook alle liederen nog een keertje doen en nog een extra Bijbelverhaal vertellen. En die zal de dominee dan vertellen. En dan hebben we daarna ook nog koffie en fris om elkaar te ontmoeten. En de tent echt officieel af te sluiten weer.
0: Nou, mooi. Hey, en waar, je noemde net al de website van de Wilhelminakerk. Is ook Facebook, Instagram?
1: We hebben Insta, Tentweek Slikkeveer. Dan komt die vast naar boven. Daar is ook een variant van 13+. Die hebben een aparte, die is in de avond. Daar had ik nog niet verteld. Maar 's avonds is er voor de 13+ ook een tent. Waarin we ook heel veel leuke dingen doen. Die begint op de maandagavond om 7 uur. En is dan tot en met donderdagavond. En dan hebben ze ook allerlei leuke dingen. Ik hoorde dat ze dit jaar iets gingen doen met keuken testen. En allerlei leuke dingen uitproberen. Dus dat wordt vast weer heel gezellig.
0: Nou, klinkt heel goed. Hey, Marien, dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Geen probleem.
0: Een hele mooie tentweek toegewenst. En dat er veel kinderen zullen komen natuurlijk. Je hoort het al, hè? Het thema van de tentweek is Wereldwonder.

We gaan dan weer naar het einde van deze aflevering, jammer hè. Maar over 2 weken weer een nieuwe schat graven. En daarin hoor je vast nog wel meer over de tentweek. Dan zit Bertina weer in de studio. Wil je meer informatie over de tentweek? Dan kun je zoals gezegd kijken op Instagram. Zoek op Tentweek Slikkeveer. Of kijk op de site van Wilhelminakerk Slikkeveer. Daar vind je ook alle info die je nodig hebt. Wilhelminakerkslikkeveer.nl. En als je een verzoekje wilt indienen bij Schatgraven, of een keer net als Marien iets in de studio wilt komen vertellen, dan kun je altijd een mailtje sturen naar schatgraven@rtvridderkerk.nl. We vinden het altijd leuk om iets van jou als luisteraar te horen. Nog 2 hele fijne zomervakantieweken toegewenst. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!

0: Goedenavond, luisteraars. Van harte welkom bij deze uitzending van het programma Onder de Aandacht. In dit programma willen we allerlei concerten en activiteiten en actuele thema's in en rond Ridderkerk onder uw aandacht brengen. Gaat u binnenkort een concert geven of een activiteit in uw kerk? Heeft u een boek geschreven of bent u vrijwilliger bij een stichting? En wilt u hier iets over komen te vertellen? Laat het ons dan weten. Per mail kan dat via aandacht@rtvridderkerk.nl. En dan nemen wij contact met u op voor een afspraak. Vanavond zijn te gast Ben en Lennart Visser uit Slikkeveer. David Muis-Oudijn verzorgt de techniek. En mijn naam is Wilfred Appeldoorn. En de samenstelling is in handen van Evelien Muis-Oudijn. We hebben dit keer een berichtje en dat is woensdagavond 2 september is er in de Singelkerk een bijzonder orgelconcert. En dat wordt dan gegeven door de organisten André Knevel, Sander van Marion en Jan Noordzij. Samen zorgen deze drie organisten voor een afwisselend programma waarin improvisatie over psalmen en geestelijke lieden niet zullen ontbreken. Aanvang is om 8 uur en de toegang is een vrije bijdrage. Heeft u ook nog berichten die u onder de aandacht wil brengen? Mail het dan naar aandacht@rtvridderkerk.nl. Dan melden we dat in de uitzending. Ben en Lennart Visser, ik zei het al. Eén is een evangelisatieouderling uit de Wilhelminekerk in Slikkeveer. Fijn dat jullie met z'n tweeën hier in de studio zijn. Zeker. Vorig jaar was Lennart natuurlijk ook in de studio en het gaat natuurlijk weer heel erg snel. Maar even voor de luisteraars, wie is Ben, wie is Lennart?
1: Ja. Ik ben zoon van Lennart. Ja. En, mijn vader is evangelisatieouderling in onze kerk. En ik kom wat vertellen over de tentweek.
2: Ja, Lennart Visser, vader van.
0: Ja, vader van. En achter de coulissen zit nog iemand van de familie Visser.
2: Ja, daarom.
0: Ja, nou, fijn dat jullie er zijn. We hebben natuurlijk in het afgelopen half uur ook al het een en ander gehoord voor de jongelui. Maar goed, dat maakt op zich niet uit. Maar ik wil eigenlijk eerst even beginnen. Een tijdje terug las ik in het Kerkelijk Contact een prikkelend stukje van jouw hand. Ja. En dat begon eigenlijk als volgt. Tentweek stopt. Puntje, puntje, puntje. Ja, en dan kwam er daarna vanwege een budgettekort. Dit jaar gaat het gelukkig nog door. Maar het zou volgend jaar zomaar werkelijkheid kunnen worden. Leg het uit.
2: Ja, klopt. Ja, ik probeer hier en daar wat prikkelende stukjes te schrijven. Mm-hmm. Het evangelisatiewerk dat... Ja, dat gaat gewoon steeds meer geld kosten. Dat is natuurlijk met alle dingen. Alles indexeert en gaat meer geld kosten. En de inkomsten voor het evangelisatiepotje, die nemen eigenlijk af. Dat is eigenlijk al jarenlang aan de gang. Mm-hmm. Ja, en er moet iets aan gebeuren. Dus ik dacht, nou, ik draag mijn steentje bij. Ik zal proberen een stukje te schrijven waar mensen misschien door getriggerd worden. En over hun hart strijken en proberen een gift te geven. Mm-hmm. Eenmalig of misschien wel elk jaar eentje. Er is ook daadwerkelijk een reactie op gekomen. Er is wat extra budget inmiddels beschikbaar. Dat is alleen maar fijn. Want daarmee kunnen we het werk van de tent sowieso dit jaar en ook volgend jaar, daar ga ik vanuit, voortzetten. Ja. Maar het is wel even goed om het onder de aandacht te brengen dat het ook allemaal geld kost.
0: En het is in ieder geval gelukt. Nou is het natuurlijk niet alleen de tentweek. Het is
2: zeker
0: natuurlijk eigenlijk
2: niet.
0: Het evangelisatiewerk centraal even om het Ridderkerk, om het zo maar eens te zeggen.
2: Ja.
0: Hopelijk ook met deze uitzending komt er misschien nog wat geld binnen. Maar daar hebben we het misschien straks nog wel even over.
2: Precies.
0: Want we hebben jullie natuurlijk uitgenodigd vanwege de tentweek. Die dit jaar weer gepland staat op in de week van 24 augustus. En dat hebben we net natuurlijk ook al gehoord. 4 dagen hebben jullie een programma van 10 tot 12. En van 2 tot 4. En 4 dagen hebben jullie ook een avondprogramma vanaf 7:30, als ik het goed zeg.
2: Ja.
0: Kan je daar nog even wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Zeker, ja hoor.
0: Als jij wel wat wil roepen, dan spring maar in hoor.
2: Zeker. Ik denk dat straks op donderdag, dan zal er iets leuks plaatsvinden. Daar kan Ben denk ik veel meer over vertellen. Ja. Maar in het algemeen, daar worden gewoon weer 2 grote tenten opgebouwd op maandagmorgen. 2 grote tenten. De grootste, dat is voor de 4 tot 9-jarigen. En de 9 tot 13-jarigen, die hebben de iets kleinere grote tent. Die is ook nog steeds heel groot. Het hele Electropark staat ook echt daadwerkelijk vol. Groter dan dat kan ook eigenlijk niet, want de ruimte is dan wel op. Ja. En hopelijk maandagavond is dan voor het eerst een programma voor de 13+, voor de jeugd. En alle overige dagen, dan is er overdag inderdaad een programma in de tenten. Voor de 4 tot 9 en de 9 tot 13-jarigen.
0: Mooi. Dus,
2: elke dag is er een programma, 's morgens... Van 10 tot 12 is er een programma waarin sowieso ook het Bijbelverhaal wordt voorgelezen. Waar er een psalm aangeleerd wordt, waar veel gezongen wordt, waar spelletjes zijn, knutselwerkjes. En 's middags zijn het vaak wat meer actieve dingen. Dus dan gaan de kinderen of de wijk in of ze blijven in het park en doen daar spelletjes. Ja, we zijn natuurlijk daarin ook wel een beetje afhankelijk van het weer. We genieten van heel veel mooi weer de afgelopen maanden. Maar het kan best wel eens een keer
3: wat minder zijn over
2: een week of anderhalf.
3: Maar de tent is toch wel waterdicht?
2: De tent is waterdicht, hoop je. Ja, zeker. Ja, nee, daar hebben we ze voor aangeschaft. Dus, of gehuurd, moet ik eigenlijk zeggen.
3: Ja. Dus, ja. Garantie tot de deur natuurlijk.
2: Ja, precies. Dan,
3: en anders emmertjes water.
2: Precies, het zal niet de eerste keer zijn dat we bij de ingang toch wel wat regengoten hebben geïmproviseerd om te voorkomen dat iedereen allemaal straaltjes water in zijn nek krijgt. Dus.
3: Grappig. Ja. Maar en voor de rest, zeg maar, qua aantal kinderen, hoeveel verwachten jullie er?
2: Nou, eigenlijk de afgelopen jaren is het vrij constant gebleven. Dan zaten we eigenlijk totaal wel overdag, zeg maar, op ongeveer 300 kinderen. Dan zijn er wel dik 100 kinderen de laatste jaren bij de 9 tot 13. Want dat is een groep die groeit eigenlijk alsmaar. De 4 tot 9-jarigen zijn er vaak ook 200. Mm-hmm. Schieten er vaak net doorheen. En in het begin van de week iets lager. Er wordt ook met veel plezier wordt er geteld van 1 tot en met 200. Dat is een onverdovend kabaal. Maar wel ontzettend leuk iedere keer om te weten dat er dan zoveel kinderen zijn. Ja. Dus dat zijn ongeveer de aantallen. En 's avonds bij de jeugd, dan zijn er ook iets van 30, 40, 50. Afhankelijk van het programmaonderdeel en wie er kan, zeg maar. Mm. Dus dat zijn ook echt een heel aantal jongeren die daar naartoe komen. Superleuk.
3: Ja. Ja. En ben jij ook al vanaf jongs af aan meegesleurd door je vader?
1: Absoluut. Vroeger in de buggy en toen zelf in de tent. Oh, ja. En nou leiding.
3: Nou leiding. Kijk, die hebben wel een carrière gemaakt dan.
1: Absoluut.
3: En hoe voelt dat?
1: Ja, fantastisch. Het is mooi om te doen. Sinds kinds af aan ben ik er al. Dus het is echt de laatste week van de vakantie weet je gewoon dat er nog wat leuks op de planning staat. Mm-hmm. Dus mega veel zin in.
3: En het is ook natuurlijk een beetje familie Visser die het al jaren doet. Ik weet niet hoe jij het ondertussen al doet, maar...
2: Ja, dit is nu mijn vijfde of zesde jaar, geloof ik. Zo'n 2000... Ja, het zesde jaar inderdaad. Ah, okay. Ja, klopt. Ja.
3: Mooi. Jullie hebben natuurlijk ook een thema.
2: Ja.
3: En dat is...
2: Wereldwonder.
3: Ja. En kan je daar nog iets over vertellen?
2: Zeker. Nou ja, de wereldwonderen zijn er te over natuurlijk in de wereld. God heeft de wereld gemaakt en we zien allerlei wereldwonderen die door de mensen gemaakt zijn. Hè. Dat noemen we dan ook wereldwonderen. Maar de schepping en wij zelf als mensen en dieren zoals we geschapen zijn, zijn we ook wereldwonderen. En over al die aspecten, daar zal best wel wat van langskomen de komende tentweek. Mm-hmm. In de Bijbelverhalen zal er natuurlijk gefocust worden op de wereldwonderen die er in de Bijbel gebeurden. Ja. En het grote wereldwonder wat gebeurd is dat de Heer Jezus zelf als Gods Zoon naar de aarde kwam. Dat hij voor onze zonde is gestorven. Ja, dat is een wereldwonder. Dat stijgt overal bovenuit. En dat zal ook uiteindelijk in de tent wel een focus krijgen. Dus daar gaat het eigenlijk over.
3: Ja, nou hadden we... wat is het? Een klein half uurtje, 20 minuten geleden... hadden we natuurlijk het thema lied al laten horen. Dus daar heb ik inderdaad... tenminste, daar had ik al rekening mee toen ik die programma zat te maken. Dus ik heb eigenlijk ook wel een toepasselijk lied gevonden. En dat is van het koor Deo Juvante uit Huizen. En de titel van het lied is Als ik uw schepping zie.
2: Mooi.
3: En laten we dan eens even gaan luisteren naar deze opname uit 2011... toen het koor 60 jaar bestond.

0: Als ik uw schepping zie, de wonderen werken van uw hand, de zeeën en het land, te hoog voor mijn verstand, dan heft mijn stem een lied tot u alleen omhoog. O Heer, die alles schiep, uit het niets tot aanschijn riep. Dat was Deo Juvante met het lied Als ik uw schepping zie. En het themalied van de Tentweek gaat ook over de schepping. En er zijn verschillende versies van. Maar goed, daar hadden we natuurlijk net al over gehad. Qua thema, wat zijn er voor de rest voor activiteiten op het programma?
1: Ja.
0: Brand maar los.
1: Ja, nou,
0: podium is voor jullie.
1: Ja, nee, precies. Nou, de ochtend is eigenlijk vrij standaard, hè, voor de kinderen. De werkjes en het leren van de psalm en een tekst. En er is natuurlijk altijd wat eten en drinken. Dus die kinderen die worden goed verzorgd. En in de middag zijn er andere activiteiten. Dan is er een vossenjacht bijvoorbeeld. Er is een spelletjesmiddag. En er staat een zeskamp op het programma. Het spel Crazy 88, dat zal worden gehouden. En op donderdagmiddag staat er een voorstelling gepland. En die voorstelling, dat is iets... daar is Ben aardig druk mee geweest de afgelopen maanden. Dus misschien kan die daar iets meer over vertellen.
2: Nou, ja, dat is wel leuk. We gaan een voorstelling houden de donderdagmiddag. Normaal wordt dat gedaan door iemand die we inhuren. Maar dit jaar... hadden we de zin om het zelf te doen. En dat gaan we met een deel van het team doen. En daar zijn we al wat maandjes mee bezig. We hebben decors zijn gemaakt, bordjes zijn gemaakt. En het toneelstuk heet De Beste. En het is gebaseerd op een boek van Max Lucado. En de echte Tentweek-legendes, die hebben het 14 jaar geleden geschreven.
0: Okay.
2: Dus wij hebben het soort van, wij doen het na. Maar we hopen het... goed kunnen naspelen en de mooie boodschap te kunnen overbrengen.
0: Ja.
2: Dus dat wordt één groot spektakel.
0: En waar gaat het een beetje over als je er een beetje een tipje van de sluier op kan lichten?
2: Ja,
0: zeg maar.
2: dat is een goeie. Ja, het gaat over een jongen die er eigenlijk niet bij mag horen. En zo verrouleert het verhaal in dat hij er misschien wel bij mag horen uiteindelijk.
0: Ja.
2: En dat iedereen dus waard is in de ogen van de Heer.
0: Ja. En welkom is.
2: Ja, absoluut, ja. Ja.
0: Ah, oké. Okay. Dus een beetje een dubbele boodschap.
2: Ja.
0: Maar goed, dat is natuurlijk ook dat de jongelui dat ook oppikken.
2: Ja, precies. Ja. En iedereen is welkom. Mm-hmm. Dus ouders, kinderen, hopen op een volle tent. Mm-hmm. Hopen op veel bezoekers. Dus
0: En dat is dan op vrijdagavond?
2: Nee. Op de donderdagmiddag.
0: Donderdagmiddag, oké. Okay.
2: Ja, van het programma.
1: Dus eigenlijk gewoon het middagprogramma van de tent. Van 2 tot 4. Dan wordt die voorstelling gehouden. Maar dan ouders die mogen zeker ook achter in de tent plaatsnemen. Om mee te luisteren en mee te kijken. En kijk, de tent zal zelf vol zitten als het goed is met de jeugd en de jongeren. De kids, zeg maar. Mm-hmm. Dan waarschijnlijk moeten we stoeltjes en bankjes overhevelen van de een naar de andere tent. Dat elk jaar gebeurt dat. Dat zal nu ook wel zo zijn. En dan is er altijd ruimte in de deuropening. Dus als mensen mee willen luisteren, gemeenteleden of mensen uit de wijk, dat maakt allemaal niet uit. Die zijn welkom.
0: Mooi. Hey, en dat Crazy 88, want dat triggerde mij ook wel even. Wat is dat?
1: Ja, dat is een spel. Ik ken dat zelf ook niet heel goed, maar volgens mij is dat allemaal opdrachten, toch? Je hebt het voor mij wel eens gedaan.
2: 88 opdrachten.
1: In theorie dan.
2: In theorie. Ja. Die je mag doen in een bepaalde tijd. En daar staan de gekste dingen tussen. Ja. Dus,
1: en je moet dan de antwoorden moet je doorappen volgens mij. Want je gaat de wijk in en dan moet je bijvoorbeeld een foto maken met een verkeersbord. Ik noem maar een opgave. Okay, en dan met heel je team erop. Of je gaat met heel het team op met een handstand staan.
2: Menselijke piramide, noem maar op.
1: Bedenk het. Ja. En het kan een opdracht zijn. En dan moet je dat insturen. En dan worden de punten voor gegeven door de mensen
0: de jury.
1: die in de tent zit.
2: Ja, ja.
1: En het team met de meeste punten, die gaat dan winnen. Dus dat is Crazy 88.
0: Ah, ja. Okay, ja.
1: Superleuk.
0: Ja, dat lijkt me ook wel heel erg grappig om mee te doen.
1: Ja.
0: Mooi. En vrijdagavond, dan hebben jullie ook nog wat.
1: Ja, om 7:30. Dan eigenlijk als van ouds hebben we dan een soort terugblik. En die terugblik die hebben we jarenlang gedaan als een soort mini-tentweek. Dan gingen we gewoon echt in de tent zitten. En dan kwamen alle onderdelen kwamen daar wel voorbij. Daar zijn we sinds een paar jaar van afgestapt. Het is nu eigenlijk meer een tentoonstelling. Zo hebben we hem ook op de flyer gezet.
0: Mm-hmm.
1: Dus we zetten gewoon alle werkjes, alle dingen die we gedaan hebben. De foto's die er gemaakt zijn, de filmpjes. Dat wordt allemaal gepresenteerd. Al dan niet via de beamer of op de tafels. Er is eten en drinken, koekjes zeg maar, koffie. Thee, fris, limonade. Dat staat allemaal klaar. En eigenlijk alle kinderen, alle jeugd is dan ook welkom met hun ouders, verzorgers of wie dan ook maar betrokken is, opa's, oma's. En die kunnen dan komen kijken. En wij kunnen met die mensen in gesprek om een toelichting te geven uiteraard. Dus je hoeft niet meer een uur te zitten. Maar je mag gewoon langs de tafels lopen en alles bekijken en meegenieten met de foto's die je draaien op het scherm.
0: Oké. En dan hebben we natuurlijk ook nog de kleurwedstrijd.
1: Ja, de kleurwedstrijd.
0: Die hangen er dan ook waarschijnlijk?
1: Ja, die zullen er zeker hangen. Ja. En die op vrijdagmiddag dan is de wedstrijd is eigenlijk al beëindigd. Omdat de winnaars die worden uitgeroepen aan het einde van de pannenkoekenfeest, zeg maar. Rond de middag dan eten we met elkaar pannenkoeken. En dan worden ook de winnaars bekendgemaakt. En die komen ook in de combinatie te staan uiteraard met een mooie foto.
0: Ja,
1: dus, ja. En die zullen zeker ook in de tent hangen op vrijdagavond.
0: Oh, leuk, ja. leuk. En dan hebben we natuurlijk ook nog zondag.
1: Zondag, dan is de welkomstdienst. Je zou het ook als een soort afsluitingsdienst kunnen noemen. We hebben juist gezegd welkomstdienst. Gewoon alle kinderen die wellicht zelfs voor het eerst in de tent komen of voor het eerst in een kerk komen. Mm-hmm. Die zijn juist welkom op die zondagmorgen. En dan sluiten we wel de tentweek af. Dus de thema's worden afgerond. De dominee die zal ook praten over wereldwonder. We zingen daar natuurlijk het themalied. Mm-hmm. De tekst die wordt opgezegd. Dus ja, je voelt je een soort van in de tent. Maar het is wel in de kerk. En dan kunnen we dat met elkaar beleven en afsluiten. Met heel veel ouders en kinderen. Dus dat is een volle dienst.
0: En de kerkdienst begint dan om 21:30 natuurlijk.
1: Zeker.
0: En daarna heb je ook nog koffie.
1: Daarna is er ook koffie en thee. Ja, precies.
0: Dus je kan altijd nog even blijven
1: altijd napraten. Iets drinken.
0: Hartstikke mooi. En ik zag ook maandag barbecue.
1: Ja. De jeugd, die start eigenlijk vrijwel altijd op maandagavond met een barbecue.
0: Kijk.
1: Die wordt in ieder geval aangeslingerd en er zal altijd wel wat te eten en te snabbelen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is eigenlijk ook vaak een wat ontspannen avond. En in dit geval zal de 13PLUS, die zal ook een best uitgebreid spel doen over de dagen heen. Dus dat zal op maandag ook al wel geïntroduceerd worden.
0: Ja.
1: Dat wordt echt een vrij uitgebreid spel waar het eigenlijk nodig is dat je alle avonden aanwezig bent. We gaan zien of dat lukt. Ja. En maandag is in die zin wel die ontspanning met een barbecue erbij.
0: Ja.
1: En wat misschien ook wel mooi is om te vermelden, dat Isa Kriens, die zal dan op woensdag, als ik het goed heb. Woensdag staat hij als spreker. Mm-hmm. Dus voor de 13PLUS is er dan een spreker. In principe is dat voor alle jeugd.
0: Yeah.
1: Isa Kriens is een best bekende spreekster. En die komt dan vertellen over haar ervaringen, levenservaringen. Ze heeft in New Age heel veel gezeten. En is uiteindelijk daar los van gekomen. En die komt daarover vertellen. Over de gevaren en de bijzonderheden die daarbij te melden zijn. Dus we hopen op een hele mooie avond.
0: Ja, en dat is dan woensdagavond vanaf 19:30 voor 13PLUS.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Ben, jij ging volgens mij, tenminste wat jij vertelde, natuurlijk de voorstelling. Maar ga je nog andere dingen doen in de tent?
2: Nou, wat ik al zei, ik ben ook leiding. Dus ik zal er ook zijn op de ochtend en de middag programma's als leiding van een groepje. Als je wil, het blauwe rondje, daar kun je me vinden.
0: Okay.
2: En dan leid je een groepje in de tent. Dus dan help je ze mee met het knutselen. En hou je ze te orde tijdens het Bijbelverhaal. En ga je met ze mee de wijk in.
0: Okay.
1: En naar het toilet als dat moet.
2: En naar het toilet ook heel belangrijk.
1: Zo min mogelijk.
2: Zo min mogelijk.
0: Ja. Heb je iets bij Dixie staan of zo?
1: Ja, precies. Ja, uiteraard.
0: Heb je wel nodig. Hè? Ja. Misschien wel verplicht voor de vergunning waarschijnlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Maar kunnen er ook nog jongeren zich op

0: socials die zijn wel kan je de tent twee keer in ieder geval opvinden. En waarschijnlijk ook dan TSD, de foto's en filmpjes.
1: Zeker, op de website komen altijd de foto's na een tijdje erop te staan.
0: Ja. En we begonnen natuurlijk dit begin van dit gesprek natuurlijk met de tentweek. Ik ga misschien niet door een volgend jaar. Giften?
1: Giften, die zijn altijd welkom. Mm-hmm. En ook daarvan staat op de flyer een QR-code waar een gift gegeven kan worden. Er kan ook altijd gewoon een gift gegeven worden. Heel fysiek in de tentweek staat er altijd een bus, traditiegetrouw. En daar wordt ook wel gebruik van gemaakt. Dus dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Dus als het maar gericht is ter attentie van de tentweek, zeg maar. Ja. En dan komt dat helemaal goed.
0: Ja. Nou ja, in principe komt hij natuurlijk bij de diaconie.
1: Ja, zeker.
0: Of van Wilmerskerk binnen. En juist. Die weten natuurlijk, dat is allemaal voor de tentweek.
1: Absoluut. Ja.
0: En nog even voor degene die het gemist hebben. Waar is het precies?
1: Dat is ook een niet onbelangrijke in het Electropark in Slikkerveer.
0: Ja. Van oud, denk ik.
1: De eerste beginjaren heeft hij ook op andere locaties. Bij de Duckdolf, als ik het goed heb. Maar dan moet ik ook naar links kijken. Churchillplein, ja. Dus steeds verschillende locaties gehad. Maar nu inmiddels al jarenlang op het Electropark.
0: Ja. In Slikkerveer. Ja. Van 24 tot en met 28 augustus. Tentweek in Ridderkerk. Heb je nog iets wat je nog aan de luisteraars mee wil geven van komt allen?
1: Ja, dat.
0: Tezamen.
1: Komt allen tezamen. Ja.
0: Het thema wereldwonder. Ja. Kan niet missen.
1: Ja, kom het meebeleven. Ja. Super gezellig.
0: Mooi. Dan gaan wij een beetje afsluiten met dit gesprek. Mocht je dit nog willen terugluisteren, dan kan dat natuurlijk ook weer via de website van RTV Ridderkerk. En onder uitzending gemist kan je dan onder schatgaven en onder de aandacht. Deze keer een dubbel uitzending natuurlijk van 7 tot 8. Voor de jongeren en voor de wat ouderen. Dan kan je natuurlijk deze uitzending gewoon weer terugluisteren met alle info die we net gehoord hebben. Ik denk dat we nog even een klein stukje muziek gaan laten horen. En dat is Lennart Knops, Psalm 84.

We zijn hiermee aan het einde van dit programma gekomen. Blijft u vooral uw berichten sturen of doe een verzoek om in de studio uw onderwerp te komen toelichten. Dat kan natuurlijk via de mail naar aandacht@etvridderkerk.nl. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Heel de familie Visser staat hier nu. En uw luisteraars ook bedankt voor het luisteren. En na het nieuws van 8 uur kunt u weer luisteren naar het programma Muzikaal Boeket. Over 2 weken zijn we er voor de laatste keer vanuit deze studio. En dan komt Evelien van der Ark als gast. En zij is van Cycle for Hope. Graag tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heere grote macht. In de hemel zijn er kracht. Looft hem om zijn mogendheden. Looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden. Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het familieprogramma Muzikaal Boeket, dat we zijn begonnen met Psalm 150, gezongen door de Urker Zangers. Vanavond kunt u luisteren naar de vierde zomeruitzending van Muzikaal Boeket. We draaien extra veel psalmen en liederen en daaromheen lezen we woorden uit de Bijbel. In het eerste uur is het thema In het donker onderweg. En volgen we Maria naar het graf van Jezus. In het tweede uur lezen we een meditatie van dominee K.M. Theeuw met als thema Waakzaam de zomer in. En we lezen een aantal gedeelten uit de Bijbel. Ook hoort u een gedicht van Justus A. van Tricht. De techniek wordt vanavond verzorgd door René Lodder. Samenstelling Jacoline Molendijk. En presentatie door Arja van Dijk.

Johannes 20, vers 16. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent meester. Maria liep in het donker. Johannes vermeldt het zorgvuldig. Het was vroeg in de ochtend. Het was nog donker. Ze reisde niet vanuit wanhoop, vanuit hoop. Die was gestorven aan het kruis. Ze reisde vanuit liefde. De liefde die niet weet wat te doen met haar verdriet. Maar die toch haar bed uitkomt en naar de plek gaat waar het onmogelijke is gebeurd.

Ze vond een leeg graf, twee engelen in het wit en een man waarvan ze dacht dat het de tuinman was. Ze vroeg hem: "Hebt u hem weggedragen? Zeg mij waar u hem hebt gelegd." Ze bleef vragen, bleef zoeken, bleef staan bij het graf, zelfs toen de anderen al waren teruggegaan. Dat volhardende rouwen is misschien wel het meest menselijke in dit verhaal.

En toen sprak Jezus haar naam. Eén woord. Maria. Dat was alles. Geen theologische verhandeling. Geen bewijs en geen uitleg. Alleen haar naam. Uitgesproken door een stem die ze kende. Door iemand van wie ze dacht dat hij er niet meer was. En in die ene aanroeping brak alles open.

Jezus kent namen. Hij zoekt mensen op bij hun graf, bij hun verdriet, bij hun wanhoop. De vrouw die het vest verwijderd leek van hoop, is de eerste die het goede nieuws hoort. Maria's reis van het kruis naar het graf, naar de tuin, is de reis van rouw naar herkenning, naar zending. Want Jezus stuurt haar: ga, vertel het aan mijn broeders.

0: is bijna 9 uur. En dat betekent dat wij er even tussenuit moeten voor het nieuws. Tot die tijd kunt u nog luisteren naar een instrumentale uitvoering van het lied De Heilige Stad. Na het nieuws zijn wij weer bij u terug met het tweede uur van Muzikaal Boeket. Tot straks.
1: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan.

0: lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen. En ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
2: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
1: Bakkerij Vos,
3: Slagerij Vreugdenheel,
4: Bloemist Fleur Vision,
3: Harmo de Meijer,
2: Kruidvat,
1: Miss Beauty Fashion,
3: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
1: Eetcafé De Parel,
3: Lidl,
2: Libra
1: en Café Bonnes.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
7: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Welkom terug bij Muzikaal Boeket. Dat we zojuist zijn begonnen met het lied Machtig God, Sterke Rots, gezongen door het Urker Gemengd Koor Emmanuel. In de tweede uur lezen we straks een meditatie van dominee K.M. Theo met als thema Waakzaam de zomer in. Daarbij lezen we 3 gedeelten uit de Bijbel. Maar we beginnen met een gedicht van Justus A. van Tricht. Er is een land waar het altijd zomer is. Er is een land waar het altijd zomer is. Een land met altijd durend groen. Dit is het land waar het heerlijk toeven is in het heerlijk zonnige seizoen. De bomen staan er altijd rijk in blad en bloemen tonen vol hun pracht. Daar middenin vindt men de gouden stad, zo mooi door niemand ooit verwacht. De waterbronnen die er rijkelijk zijn, met water dat het groen bevloeit, maken het aanzicht tot een groot festijn en zorgen dat het weelderig groeit. Dit droomland mogen wij eens binnengaan, met ruimte en met heerlijkheid. Het wordt eens thuisland van een blij bestaan, beloofd en door Gods hand bereid.

Ter voorbereiding op de meditatie Waakzaam de zomer in van dominee K.M. Theeuw lezen we een aantal gedeelten uit de Bijbel. De eerste Bijbellezing komt uit 1 Petrus 5, vers 5 tot 9. In Gods hoede en waakzaam tegen de duivel. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De tweede Bijbellezing komt uit 1 Korinthe 16, vers 13 en 14. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. De derde Bijbellezing komt uit Psalm 119, vers 30 tot 32. Ik heb de weg van de waarheid gekozen. Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. Heere, beschaam mij niet. Ik zal de weg van uw geboden lopen, wanneer u mijn hart verruimd hebt.

Langzaam de zomer in, door dominee K.M. Theo. We leven midden in de zomerperiode. Velen van ons trekken erop uit om te genieten van vakantie. Anderen blijven thuis en vinden de rust en ruimte ook heerlijk. Mooi is als de zomer ook een periode is van bezinning. Wat wil God tegen mij zeggen? Waar komt het op aan? Petrus geeft aan het slot van zijn brief drie aansporingen die ons deze zomer richting en houvast geven. Wees nederig. Om te beginnen zegt Petrus tegen ons dat het belangrijk is om nederig te zijn. Meerdere keren klinkt deze oproep in het Bijbelgedeelte. Dat is een dwarse oproep in onze moderne cultuur. Vandaag de dag worden we gestimuleerd om trots te zijn op jezelf. Om authentiek te leven. Om jezelf in het middelpunt te plaatsen. Dat is overigens niet nieuw. In de Griekse cultuur, waarin Petrus ademt, was een nederige levensstijl iets negatiefs. Slaven moesten nederig en onderdanig luisteren naar hun meester. Maar als je een vrije burger was, was je trots op je status en naam en eer. Petrus wijst een andere weg. Een christen leeft juist niet vanuit zichzelf. God is het middelpunt van alle dingen. Verneder je onder zijn krachtige hand. Die uitdrukking gaat terug op de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij. Het is dankzij Gods krachtige hand dat de Egyptenaren moeten wijken en dat het volk de vrijheid tegemoet kan gaan. Door nederig en klein te worden voor God, ontstaat er ruimte voor zijn krachtige en machtige daden in je leven. Ben ik ertoe bereid mijn hoogmoed af te leggen? Mag God het voor het zeggen hebben in mijn leven? Juist aan nederigen kan Christus zijn genade kwijt. Wees nuchter en waakzaam. Petrus schrijft zijn brief aan kleine en kwetsbare gemeenten, ergens in de marge van het grote imperium van de Romeinen. Hij vergelijkt de gemeente met de kudde schapen die bedreigd worden. De duivel is als een brullende leeuw. Ineens springt hij tevoorschijn om een schaap uit de kudde te verslinden. Hoe gaat de duivel vandaag te werk? Volgens Spurgeon brult hij als het leven in het algemeen en als het leven met Christus wordt bedreigd. Op het moment dat ik dit schrijf, is volop in het nieuws dat in het Amsterdam ziekenhuis kleine babytjes van 22 tot 24 weken op een aangrijpende manier worden geaborteerd. Zulke kindjes komen soms levend ter wereld, kunnen duimen, koppeltje duikelen en strekken en rekken. Eenzaam sterven ze weg uit de wereld waarin ze niet worden gewenst. Het leven in het algemeen, de humaniteit, wordt op hartverscheurende manier bedreigd. De brullende leeuw loert vooral op de kerk, op de christelijke gemeente, op onze ziel. Op allerlei manieren stimuleert hij je om het geloof in de Heer Jezus op te geven. Geloof toch niet dat God bestaat? Geloof toch niet dat jouw zonden vergeven kunnen worden? Geloof toch niet dat je een kind van de hemelse Vader mag zijn? Overal waar de duivel als een roofdier tekeer gaat, maakt hij het leven met Christus stuk. Wees waakzaam en nuchter. Open ook in de zomertijd je Bijbel en vouw je handen. Wortel je in de schriften. Wees betrokken op de gemeente. Sta vast in het geloof. Met deze oproep bedoelt de apostel niet dat je vanuit jezelf een krachtige en onwankelbare gelovige moet zijn. De brief eindigt bij de God van alle genade, die je in Christus Jezus wil toerusten, versterken, bevestigen en funderen. Dat is troostvol. Hoezeer de leeuw ook op je loert, Christus heeft je nog veel meer in het vizier. Hij heeft de machten van het kwaad aan het kruis ten diepste al overwonnen. Hij is de opperherder die zijn leven voor de schapen heeft gegeven. Het belangrijkste is dat we bij de goede herder schuilen en op zijn bewaring en verlossing hopen.
Ik wens je een fijne zomer, waarin je je toevertrouwt aan Jezus Christus, die zijn schapen leidt en redt.

We zijn bijna aan het eind gekomen van het programma en draaien nog een laatste lied voor u. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde, die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid die sterkt en die leidt. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

heeft geluisterd naar het programma Muzikaal Boeket, dat vanavond voor u werd gemaakt door René Lodder, Jacoline Molendijk en Arja van Dijk. Over 2 weken, op zondag 30 augustus, hopen wij er weer te zijn met de 5e en de laatste zomeruitzending van Muzikaal Boeket. Het volgende programma waar u na het nieuws van 10 uur naar kunt luisteren is Love Songs Are Back Again met collega Hans Muns. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend van

0: vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
5: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
6: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
7: Ga voor meer informatie.

0: informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Hans Muns. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

0: Het is zondagavond. Het is even over 10. Nou, even. Bijna 10 voor alle elf. Nou, we gaan nog eventjes. In ieder geval 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Oftewel zondagavond. 2 uur lang Love Songs. Love Songs are back again. Ja, en zoals gezegd al eerder, we zijn niet op de donderdag. Want dan hebben we vanaf morgen eigenlijk al, morgenochtend 8 uur. Maandagochtend hebben we Radio 3x2 hier. En dat betekent 6 dagen lang feest, muziek en heel veel interviews vanuit de stoet. Dus wat dat betreft geen herhaling op de donderdag, maar wel op de zondagavond gewoon. En ook in die uitgestelde uitzendingen zijn we er gewoon, hoor. 2 uur lang fijne muziek voor u daar aan de andere kant van de radio. Ja, wie zijn wij dan? Ondergetekende Hans Muns. En we hebben Marijke van der Spoor hier. We hebben Wendy niet, maar wel Hilly. Hilly is er wel, ja, zeker wel. En Hilly heeft feest gehad afgelopen vrijdag. De manjarig, Nico, gefeliciteerd. En dat betekent, een mooie leeftijd van Nico. 83, zo. Ik bedoel maar, wat doen we vandaag? We doen vandaag in het tweede uur tussen 11 en 12 doen we wat omdenkers. En het eerste uur hebben we uiteraard
1: de 3 van Dirk.
0: Prachtige nummers weer van Dirk Bravenboer. En we waren ook begonnen met de muziek. Met het hele lange, mooie Hotel California van de Eagles. Me gusta tu van Manu Chao. En die echte vent, hè? Raccoon. Alweer als derde in de show. Maar we gaan door met iets wat ik zaterdagmorgen van deze zag weer na een hele tijd. En we waren er toch alweer een beetje blij mee. Ondanks het feit dat het bijzonder is, zullen we zeggen. Maar het was mooi en goed voor de tuin. We hebben het over de regen en here comes the rain again.

Lucas Graham, zijn nieuwe Before You Go. We hebben ook wat beloftes in te winnen. Dadelijk met prachtige nummers in het tweede deel. Met verzoekjes onder andere. Maar eerst nog even een promise, oftewel een belofte van Jordan Raquet.

is niet genoeg van Dikhout. En nog even Kees Fles junior feliciteren. Ook jarig, 58 geworden. En die trakteert ons lekker op een stukje appeltaart. Heerlijk, bedankt alvast ervoor.

0: praten met een verhaal.
1: En nog even een mededeling. Marijke is er niet. Marijke en Wendy zijn samen weg. En Hilly stond net hier en die wist niet waar ze naartoe zijn. Maar het maakt niet uit. Willy is er gewoon. En de man ook. Dus wat dat betreft komt het altijd goed op deze zondagavond. We gaan door naar de drie van Dirk. We hebben het over Stephen Bishop en On and On. Hij groeide op in zijn geboorteplaats San Diego en is van oorsprong clarinetist. Hij haalde zijn broer over om voor hem een gitaar te bouwen na het zien van de Beatles in de Ed Sullivan Show. Gedurende een magere 8 jaar durende periode, waar hij werd afgewezen door bijna elk label en diverse producenten begonnen tegen hem te zeggen van joh, je kan bij jezelf songs gaan schrijven, kwam hij via zijn vriendin die een cassettebandje van het nummer inzond bij een platenmaatschappij terecht van Art Garfunkel. En de ontdekking was daar. Hij kreeg hier de vrijheid om een album op te nemen en kreeg hulp van onder andere Eric Clapton, Chaka Khan en Andrew Gold. Het liedje is een soft rock hit geworden. En in 1977 en in een tweede nummer werd het een prachtig nummer en het gaat over liefdesverdriet. Nou ja, dat hoort zeker thuis in dit programma. We hebben het over On and On, we hebben het over Stephen Bishop in de drie van Dirk.

Stephen Bishop, On and On. We gaan door naar een Amerikaanse acteur en zanger die in 1986 een Golden Globe ontving voor meer dan 100 afleveringen van de politie-serie Miami Vice, waarin hij de rol speelde van Sonny Crockett. Hoewel al sinds 1970 acteerde, bracht hij ook 2 muziekalbums uit, inclusief een aantal singles, waaronder Heartbeat, de grootste hit van hem. Het nummer is afkomstig van een gelijknamig album van Barbra Streisand uit 1988. Het werd geschreven als liefdesthema voor het project Goya, Live in a Song. En tijdens de opname hadden de 2 zelfs een kleine relatie met elkaar. Sowieso. Het gaat over hoe de ware liefde iemands hele wereldbeeld in leven compleet kan veranderen. Ja, Till I Love You. Barbra Streisand samen met Don Johnson in de 3 van Dirk.

0: Een beetje begrijpt, hè? Waarom ik een beetje in het verleden was toch wel een beetje, klein beetje verliefd was op Barbra Streisand. Ja, ik vind het een mooi mens. Ik heb, denk twee weken terug, heb ik een documentaire over te gezien. En denk over het leven. Denk, vond het fantastisch. En ja, toen wist ik het weer, hè? Jazeker, Barbra Streisand. Ja.
1: De drie van Dirk.
0: We gaan door. We gaan door met The Little River Band en Forever Blue. En zij zijn een Australische popgroep uit 1975. En die is daar in Melbourne opgericht. Dus dat is even dat u het weet. En de naam van de band is ontleend aan een verkeersbord richting de gemeente Little River, dicht bij de stad Geelong. Een van de gitaristen, genaamd Beep Bertels, is de artiestennaam van Gerard Bertelkamp, die in 1957 met zijn familie uit Amsterdam naar Australië emigreerde. De band kende tot aan de dag van vandaag veel wisselingen in de bezetting, waar onder andere de zanger John Farnham in 1982 de bekendste was. Forever Blue werd al geschreven in 1986. Zeker wel. En, maar we hebben bij ons nooit een hit door het toenemen van diverse radio DJ's. 1995 werd het een, toch wel een bekende plaat. Het had ook een tweede A-kant, want de andere hit, Help Is On Its Way, stond aan de B-side van die plaat. Die prachtige mooie plaat van The Little River Band in de drie van Dirk op plaatsje 3. We hebben het over Forever Blue.

0: Zwoele zomeravond. Verkoelend via de radio.
1: Radio in de kerk.
2: Hans Muntz. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon.

0: en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle, aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
2: Autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
3: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
3: Kom gewoon even langs, wanneer het u uitkomt.
4: Vandaag? Morgen?
5: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
8: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
9: Vergaderend, wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Zwoele zomeravond. Verkoelend via de radio.
12: Radio Ridderkerk.
13: Hans Muns. Goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs.

Welkom terug aan deel 2 van Love Songs na het klok van 11 uur. Met een Tuesday afternoon van de Moody Blues. En ja, nog even dit. De drie mooiste zinnen in het leven. Ik hou van je. Sorry, je hebt gelijk. Het eerste uur valt uit. En ja, echte liefde komt zonder toeters en bellen. Als je belletjes hoort rinkelen, laat dan je oren nakijken. En even dit nog. Brandt bij u het licht nog? Is bij jou het licht nog aan? Zegt Mathilde Bloem.

daarom de volgende voor Sietske, daar in het noorden van het land in Groningen. Ja, bijzonder nummer. Brandy Carlile en John Hopkins. Human. Speciaal voor jou.

Goudsbenauwd, dan hebben we het over Blind Faith en Well All Right. Kim, moest je wel zeggen dat de nieuwe computer, dat die de platen wel eens een beetje strak afsnijdt. En dat is wel jammer, denk ik dan. Nog even terug naar Sietse. Ja, soms ben je op zoek naar jezelf en kom je onderweg alleen maar andere mensen tegen. Dus houd het even in de gaten. Tastes Like Summer, James Blunt.

Jeline en Melle en Remember Us. En nog even terug naar gisteren. Gisteren hadden we een verjaardag. Verjaardag van Stanny Struijt. Stanny, 80 geworden. Prachtige leeftijd. En Stanny, van harte nog gefeliciteerd.

10 jaar geleden. Never Be Over, Betty Servaert en Professor Nomad & Co. Ja, Stanny, 80, prachtige leeftijd. Teddy Swims is de volgende alweer in deze uitzending met Breakup in Reverse. En zo willen we zeggen.

Live and Soul. Kan ik niet beter zeggen. The Vintage Explosion. Dadelijk nog een extra nummer op het lijstje. Want ik heb er één dubbel gezet. Promise van John Rijka hebben we al gedraaid in het eerste uur. Dus na de pastorale van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Nog een extraatje van The Rolling Stones in The Stars. Maar eerst even die prachtige pastorale.

Alsof tegen de stroom indenken geen sport is. En nog even dit. Door jezelf in de etalage te zetten van... Kijk eens wat een boeiend iemand ik ben... word je een heel erg onboeiend iemand. Is maar dat u het weet.

0: Best heftig, hè, voor die tijdstip. Het is alweer zo'n beetje, zo'n 13 voor 12. Dan hebben we zo'n gigantische gitaarsolo's, onder andere van de Rolling Stones en In The Stars. Dus, we gaan het even rustig aan doen met de nieuwe van Sommieu. Dan hebben we het over Feels Part 2.
1: Hans Muts met Love Songs. Voor u, daar aan de andere kant van de radio.

Feels. Ja, Feels Like Home. Stom milieu. Nog even dit. En voor iedereen die het aangaat. Humor is de meest rijke, intelligente en creatieve vorm van omgaan met problemen. Met humor kan een probleem langzaamaan een minder belangrijk vraagstuk in je leven worden.

Ja, het is hier voorbij. Het is over op deze zondagavond. En hier donderdagochtend, want anders zijn we niet. Anders Radio Dieke 2 hier. En dat betekent dat we nu zeggen, nou, volgende week zondag zijn we er weer tussen 10 en 12. En uiteraard zijn we de hele week met uitzending gemist. En anders op de donderdag over een week en dan weer op de herhaling. We danken hier in de studio Hilly. Wendy en Marijke zijn ergens anders, maar dat maakt allemaal niet uit. De laatste is van Amanda Marshall, Beautiful Goodbye. Ja, dat is normaal haar nummer, maar ze heeft ook andere nummers gemaakt. Die wil ik voor u helemaal draaien, daarom gaan we gauw door met Dark Horse. Amanda Marshall, als laatste in de show, een heel goede avond. Oké, doe graag dingen en tot volgende week, hè. Houdoe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Myrthe van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk. Luister er dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend, de politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is, die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog, het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.